0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de Verenigde Staten en de rest van de wereld. President Trump heeft dat gezegd na een telefoongesprek met president Poetin. Volgens Trump levert Rusland per direct 300.000 ton, in november een 500.000 ton en later nog eens 4 miljoen ton. Vorige maand ondertekende Trump nog strenge sancties tegen de Russische energiesector, maar voor diesel geldt nu een ontheffing. Trump hoopt dat nog voor de tussentijdse verkiezingen van volgende maand de prijs van de pomp omlaag gaat. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die het deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Voor de kust van Panama is een zware aardbeving geweest, met volgens de eerste schatting een kracht van 7,6. De schok veroorzaakte volgens media paniek in Panama-stad. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen uitgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Het werd uit maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust is er kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de kust van Panama zijn twee aardbevingen geweest. De eerste had een kracht van 7,7, de tweede 6,6. Verspreid over het land zijn mensen geëvacueerd. Dicht bij het epicentrum zijn meerdere gebouwen ingestort. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen afgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op de internationale luchthaven van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn drie mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die het deden waren geronseld via sociale media. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van zijn overwinning ontstond skepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer, vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met ook onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zich in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn gisteren zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het proces gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van de overwinning ontstond skepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer. Vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan de druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Cuerapalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde. Geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer, er trekken vandaag buien over het land, de meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens de buien is er kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Door de harde wind zijn gisteravond bomen omgewaaid. Dat gebeurde onder meer in Breukelen. Daar moest de brandweer een boom van 10 meter in stukken zagen, omdat die op de weg was gevallen. Ook in Soest kwam een boom op de weg terecht, meldt RTV Utrecht. En ook op andere plekken in die provincie waaiden bomen om. Maar volgens de veiligheidsregio kon de brandweer het prima aan. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Queropalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde, geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer. We trekken vandaag buien over het land. De meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens buien is kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: hotelruitjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf 39 euro per nacht.
1: Voordeeluitjes.nl.
2: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
0: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
1: Voordeeluitjes.nl.
2: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
3: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijft er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
4: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
5: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias vannacht aan land gekomen. In de zuidelijke staten Florida en Alabama wordt gewaarschuwd voor harde wind, zware regenval en plotselinge overstromingen. Er zijn windsnelheden van bijna 190 km per uur gemeten. Veel wegen zijn afgesloten en inwoners worden afgeraden om naar buiten te gaan vanwege rondvliegende voorwerpen. Door schade aan elektriciteitskabels zitten bijna 600.000 huishoudens zonder stroom. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook Republikeinen noemen het idee walgelijk en een obsceen middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. De Braziliaanse politie heeft een eind gemaakt aan een gijzeling op een kleuterschool. Een man hield 13 kinderen van 4 en 5 jaar vast en dreigde hen en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. President Trump breekt met zijn eigen sancties die hij aan Rusland heeft opgelegd. Hij laat Rusland per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Trump heeft dat besloten na een gesprek met president Poetin. Hij zegt dat er later nog miljoenen tonnen zullen volgen. Volgens de Amerikaanse president zullen de hoge dieselprijzen snel dalen. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen wordt het later op de dag droger bij een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
9: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
10: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
12: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
13: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
12: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
14: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
15: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Vroeg op zaterdag met

Dat was Simon & Garfunkel met Cecilia. Goedemorgen, het is 10 oktober. Je bent wakker of je doet in ieder geval alsof. Ja, dat kan allebei. En misschien zit je al aan de koffie, net als ik. Of lig je nog lekker onder dat dekbed te onderhandelen met jezelf. Zal ik eruit gaan of heb ik nog 5 minuten? Het maakt allemaal niet zoveel uit hoor. Goedemorgen, ik ben Chris Brink en je luistert naar Vroeg op Zaterdag. 2 uur lang bij Radio M Utrecht. De muziek, de verhalen. Natuurlijk de Franse of de Duitse deun. Die komt er zo meteen aan, de fragmenten. En het is vandaag misschien heel belangrijk voordat je je tweede kopje koffie inschenkt. Het is vandaag Wereld Ei-dag. Dus jij weet al wat er op de boterham gaat.

Zaterdagochtend van Radio M Utrecht met Elvis Presley. En ik las vanmorgen in de krant dat in sommige delen van het land de herfstvakantie weer begonnen is. En ik jeetje, wat gaat dat snel zeg. Vorige week lag je nog in je zwembroek in de tuin. En nu de herfstvakantie in het noorden van het land is dat. En in deze regio is dat vanaf volgende week, de 17e, tot en met 25 oktober. Dat is een beetje de week van de jaren 60. Dus ja, daar moet je ook naar blijven luisteren natuurlijk. Hè. Dat is hartstikke leuk. Misschien hebben ze het wel zo bedacht.

Nou, dat vind ik wel lekker hoor. Roxy Music en Dance Away. Radio M Utrecht vroeg op zaterdag. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, hoeveel eieren eet jij eigenlijk per week? Of per dag? Ja, het is namelijk Wereldeidag. En ik ben gewoon nieuwsgierig naar. Ik eet er een stuk of 3 volgens mij zo'n beetje. 3, 4 per week. Maar er zijn ook mensen om me heen die zeggen, oh nee, dat eet ik per dag. Zo zijn er wel wat verschillen. Laat maar eens even weten via de app van RTV Utrecht. Rechtsbovenin vind je app ons.

0: Radio M Utrecht, het is een terugkerend fenomeen dat als ik hier 's ochtends binnenkom, dat is dan rond 7:30 zo'n beetje, soms wat eerder, studiodeur open, ik doe de monitoren aan en dan open ik de app van RTV Utrecht en daar wordt al ingenoteerd. Doe maar de Franse plaat, Chris. Dat is grappig. Maar zover is het nog niet. Je moet ze eerst even horen, hoor. Gilbert Bécaud hoor je zo meteen met Nathalie. Of anders een hele bijzondere Duitser. Dat is Drafi Deutscher met Marmorstein und Eisenbricht. Je hoort ze allebei even.
1: Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche, Nathalie.
0: Dat is dus keuze A als je die Franse wilt horen. Of anders de Duitse, keuze B. Mama.

Dat is keuze B met Marmorstein und Eisenbricht of anders Gilbert Bécou met Nathalie. Keuze A of keuze B, de Franse of de Duitse deun. Nou, straks hoor je de fragmenten natuurlijk nog wel een keer voorbij komen. Dan raak je er een beetje aan gewend, hè? Dit is Casey en de Sunshine Band op Radio M Utrecht.

Niet zo lang geleden heb ik ze nog ontmoet. Tijdens een inspreeksessie bij een stemmenbureau waren ze daar. Hele aardige dames en qua zingen zit dat nog helemaal goed. En mocht je dat zelf willen beoordelen, ze treden namelijk nog steeds op. En wel volgende week bijvoorbeeld de 24e in Hengelo, in Metropool. Of anders, als je toch een beetje kort dag vindt, zaterdag 9 januari in Amsterdam in de Melkweg. Dus de dames van Lois Lane zijn nog steeds zeer actief. Goedemorgen, dit is Vroeg op Zaterdag met de Beatles. En die hoor je bij ons, Radio M Utrecht. Astrid.

We hadden de vraag gesteld van hoeveel eieren eet jij per week? En Petra zegt, ik eet er 1 per dag. Herman die eet helemaal geen eieren. Die zegt, ik kan die dingen niet naar binnen krijgen. Even los van de vraag van hoe moet die dan gekookt zijn? Hè? Zacht of middel of een hardgekookt eitje bijvoorbeeld. Ik heb even gekeken op het internet. Dat is heel makkelijk namelijk. Wereldwijd worden er 0,3 tot 3 eieren per persoon per dag gegeten. Dus ja, het gemiddelde in Nederland ligt op 1 tot 2. Maar wereldwijd komt dat uit op ongeveer 2,5 biljoen eieren per jaar. En weet je hoeveel legkippen dat zijn? Dat zijn de 8,3 miljard. Ja, dat zijn er nogal wat, hè? Goedemorgen, dit is Vroeg op Zaterdag op Radio M Utrecht.

Total Touch. Lekker. Touch me there. Of hier. Of toch nog een keer daar. Op Radio M Utrecht. Je luistert naar Vroeg op zaterdag. Met zometeen het tweede deel. En ik zou het leuk vinden als je blijft luisteren. Want de eerste plaat die we hebben, dat is mijn persoonlijk favoriet. En ik heb het daar niet zo heel vaak over. Maar het is de plaat waarvoor je mij 's nachts mag wakker maken. Dan kun je me gewoon bellen. Zeg ik, Chris, kijk eens wat ik hier heb. En dan laat je die plaat horen. Je hoort het zometeen als eerste plaat na 9 uur.

0: met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
1: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
2: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
1: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
2: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
3: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
6: Morgen.
5: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo!
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social deal. Deals die je niet mag missen.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemen het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. Door brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Volgens NS en ProRail is er brand gesticht bij een spoorbrug bij Delfshaven in Rotterdam. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van de storing afging zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. De verstoring gaat waarschijnlijk de hele dag duren en mogelijk nog langer. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hemzelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Social deal, hotel deals, take 1 en actie, bo!
14: Oh, ontdek de beste hoteldeals
9: en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
15: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
16: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
17: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
18: En als je huur verandert?
17: Pas het zelf aan.
19: En als je gaat samenwonen?
17: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
16: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
20: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
21: Dat is dan €250.
22: Talen?
23: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappen te goed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Midden-Nederland.
24: Bij BVR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het heurt.
25: Voordeelhuisjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%.
24: Kou en hitte buiten, comfort binnen. BVR Wooncomfort.
25: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
26: Voordeeluitjes.nl.
27: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals Ma was.
28: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
29: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
30: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
31: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
30: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
32: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
33: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
34: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival. Van oktober tot kerst.
35: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Interkeramiek, badkamers en vloeren in Bunnik.
11: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
36: Vroeg op zaterdag met

Het is vroeg op zaterdag, Wijnen luistert. Goedemorgen, ik ben Chris Brink en ik had ook weer wat hoor. Tjonge, jongen, we hebben zo'n smoothie maken hier in de studio al een aantal weken. En toen dacht ik, hey, weet je, ik ga ook eens even zo'n smoothie maken. Want dat doe ik thuis ook. Dus ik had bevroren fruit in de vriezer hier gestopt. En nou ja, de yoghurt en honing en dat soort dingen. Doe je allemaal bij elkaar. En toen dacht ik na een tijdje van, ik moet nog wat honing erbij doen. Was ik vergeten. Dus dat heb ik net gedaan. Al draaiend doe ik die deksel daarboven open. Je weet al wat er gebeurt, hè. Achteraf is makkelijk praten. Dus happakee, flats, de hele handel onder de smoothie van Chris. Op deze zaterdagmorgen. Goedemorgen, dit is Radio M Utrecht.

Eagles en Take It Easy, Radio M Utrecht. Vroeg op zaterdag, mocht je aan de ontbijt zitten, eet smakelijk. Laat het, laat het smaken. De smoothie is inmiddels naar binnen gewerkt en de boel is opgeruimd. Dus die rust is er ook weer. Voor de sportieve mensen zo dadelijk heel veel succes bij de Prattenburg Run in Renen. Dat begint om 9:30 bij landgoed Prattenburg. Dat is een sportieve activiteit. En laat ook even weten dat je luistert naar Radio M Utrecht. Vinden we altijd leuk. De fragmenten van de Franse of de Duitse deun. Ze komen aan zometeen naar Aretha Franklin en Phil Collins.

Radio M Utrecht, Phil Collins, A Groovy Kind of Love. Ben je ook zo'n romanticus, net als ik? Ja, muzikaal gezien kan ik dat heel goed. Ja, ik moet even vertellen, van de week had ik een dag vrij. En toen dacht ik, nou, laat ik even een mooie dag maken samen met mijn vrouw. Een beetje romantiek erin gezet. En toen dacht ik, even snel naar de brievenbus nog. Want ik wist dat ik post zou krijgen van iets anders. Of eigenlijk gezegd, iemand anders. En inderdaad, er lag post. Maar deze kwam uit Oostenrijk. Ik dacht, nou, dat moet ik even openmaken. En wat zag ik daar? Een bekeuring van 200 euro. 200 euro. Wat een geld. En ik kijk, wat is dit? Ja, wegens het niet... Even kijken, wat stond er nou? Wegens het niet aanschaffen van een vignet. Maar die had ik wel gekocht. Van 2 keer 10 dagen. En... Nu zijn wij een dag eerder op vakantie gegaan. Was ik even vergeten. Einde romantiek.

0: Aretha Franklin op Radio M Utrecht. En het is de hoogste tijd om de fragmenten een keer te laten horen voor Frans-Duits, de Franse of de Duitse plaat. En even voor onze nieuwe luisteraars, je kunt dus kiezen welke plaat je wilt horen. De Franse, dat is dan keuze A, of de Duitse, keuze B. Het is echt eigenlijk heel simpel. En wat je moet doen, is de app van RTV Utrecht even downloaden, mocht je die nog niet hebben. En dan vind je op de homepage, rechtsbovenaan, app ons. En dan kom je in een soort WhatsApp-verbinding in contact met de studio. En dan geef je je keuze door. Keuze A of keuze B. Nou, de Franse, keuze A dus, dat is deze plaat. Luister mee.
1: Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche. Nathalie.
0: Zie je het al voor je? Dat zonnetje, het stokbroodje en de roomkaas. Dan moet je even keuze A stemmen. Of anders B voor een hele andere plaat van Dravi Deutscher. Mama.

Nou, ik ben benieuwd. Laat je stem maar horen bij Radio M Utrecht. Want je bent superbelangrijk voor ons. En zo mag je ook nog de muziek bepalen. Hoe mooi is dat? Je luistert naar Vroeg op Zaterdag. Goedemorgen, ik ben Chris.

0: Radio M Utrecht. Het is een van de meest indrukwekkende en emotionele nummers van Doe Maar. Want ja, textueel is het best wel scherp hoor. Het is natuurlijk de vader die neerkijkt op zijn zoon, die hem ook niet helemaal serieus neemt en ook nergens mee eens is. En dat, dat schept geen band voor vader en zoon. En zo gaat dat nummer dan. Het is erger dan je denkt eigenlijk. Wel lekker om mee te zingen, maar nou ja, als je er even over nadenkt. Nadenken, dat kan. Over het volgende. De Franse of de Duitse deun, dit is de Franse. En dat is keuze A.
1: Frans.
2: Duits.
1: Frans.
3: Nathalie.
0: Nathalie van Gilbert Bécou. Dat is keuze A. Of anders keuze B, hè? Die Duitse plaat. Dat is deze.
1: Frans.
2: Duits.
1: Duits.
0: Ja, dat is die Duitse dan. Marmorstein und Eisenbricht. De keuze B is dat voor de Duitse plaats. Nou, laat de stemmen maar eens even gelden. Via de app van RTV Utrecht. Ik ga ze tellen en dan hoor je het zo meteen. Nou, even terug in de tijd. Met Take That, dit is Back for Good.

Mooi is die, hè? Ik vind het ook wel mooi. Chicory Tip was dit. En Son of My Father bij Radio M Utrecht. Vroeg op zaterdag met zometeen nog, ja, hoe kan het ook anders, de Rolling Stones. Dat is lekker. Gaan we naar luisteren. En natuurlijk, de uitslag komt erachteraan. Van die Franse of de Duitse plaat. En dit is Swing Out Sister.

Rolling Stones, it's all over now. Nou, dat is niet helemaal waar, hè, want het is nog niet helemaal over. Want we hebben nog te gaan 76 dagen. Totdat het kerst is. Ja, dat is wel een belangrijk gegeven. Dat is eigenlijk maar zo, hè. Dat zijn een dikke 10 weken. Kleine 11 weken, zo kun je het ook zeggen. Radio M Utrecht met zometeen Billy Joel, My Life.

Billy Joel, My Life op Radio M Utrecht. En je hebt het al eerder gehoord in deze uitzending. Ik was bezig met een smoothie-maker. Die staat al even hier in de studio van Radio M Utrecht. Althans in de keuken dan, dus niet in de studio zelf. Maar dat is niet helemaal goed gegaan. Zoals je al eerder gehoord hebt, dat zat echt overal. Ik wou de bovenkant open doen om daar een beetje melk bij te doen. Maar moet je wel het motortje uitzetten. Nou, oké. Ik was net kopjes aan het opruimen. Melk, water en koffie en zo. Nou, en ik kijk omhoog. En ik zie daar roze druppeltjes op het plafond. En niet een paar. Dus ik moet Koop even vragen zometeen even te helpen. Anders komt het natuurlijk niet goed en niet heel netjes voor de andere mensen. Overweldigend. Wat een reacties vandaag weer. Dank jullie wel voor het stemmen. Keuze A of keuze B. En het is geworden de Duitse van Dravi Deutscher.

0: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Hey, je geniet van stralend sanitair. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
10: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
9: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
11: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
12: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
13: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
11: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
14: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
15: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
16: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
17: Radio M Utrecht.
18: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Door een storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Hoe lang het gaat duren om die op te lossen is onduidelijk. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. Er zijn geen problemen met alarmnummer 112. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemden het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Vice-president Jedi Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. 13 dagen na de blokkade van de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland is de parade definitief afgeblazen. De Britse minister voor Noord-Ierse Zaken is bang dat de spanningen uitlopen op geweld en verbiedt daarom de mars weer. De Oranjemarsen van protestanten zorgden jarenlang voor spanningen en geweld in katholieke wijken. Sinds de jaren 90 was er daarom geen toestemming meer voor de marsen.
6: Dit jaar mocht het voor het eerst weer wel, maar die mars werd door demonstranten tegengehouden. Met beide partijen is naar een oplossing gezocht, maar die is niet gevonden. Wielrenster Marianne Vos heeft goud gewonnen op de WK Gravel. In Australië kwam ze solo over de streep. Ze was 3 kilometer voor de finish weggereden bij Rosa Kleuser. De Duitse gleed in een bocht onderuit toen Vos versnelde. Het is de 2e keer dat Vos de wereldtitel pakt op het gravel. Het is haar 15e wereldtitel in totaal. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dankjewel. Marilie is op weg naar een stofzuiger. Even kijken, verkeersinformatie. De A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Hoevelaak en Amersfoort West. Daar staat een file met een vertraging van ruim een kwartier. Dat komt door een ongeluk. Pas op als je daar bent. De rechte rijstrook is dicht. De A1 Amersfoort richting Amsterdam dus tussen Hoevelaak en Amersfoort West.
19: Dat is dan €250.
20: Betalen?
21: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappen te goed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Midden-Nederland.
22: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival. Van oktober tot kerst. Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
23: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
24: Morgen.
23: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
24: Echt waar, joh?
23: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe Wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
25: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100.
25: Wacht even hoor.
1: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
26: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
27: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
26: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
27: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
16: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
28: M voor elkaar met Koop Geersing.
17: Marilie.
29: Koop, we hebben een dweil nodig. Chris heeft er wel een beetje een zooitje van gemaakt
17: nou,
29: hier.
17: Even opruimen dan, hè.

0: het eerste telefoontje van ABBA naar de wereld.
1: M voor elkaar.
0: Ja, even iets weten. Hoe gaat het met je? Ja, niet het snelle goed hoor bij de bakker, maar even echt. Het is namelijk de dag van de mentale gezondheid. En dat is een fijn moment om dat even aan elkaar te vragen. Marjolien, goedemorgen. Hoe gaat het met je?
2: Ja, wel goed. En met jou?
0: Ja, goed hè. Ja, eigenlijk moet je dan in gesprek raken hè.
2: Ja.
0: En ik vind ook vaak dat als bijvoorbeeld iets niet goed gaat...
2: Mag je het ook zeggen?
0: Dan mag je het zeggen, maar dat doe je eigenlijk nooit hè. Hoe gaat het met je oog goed?
2: Oh, ik doe dat wel hoor.
0: Zeg je dan?
2: Ja hoor, zeker. Tegen bekenden dan moet je dat kunnen zeggen.
0: Nou, ik ken iemand die zegt altijd, nou, het gaat bijna goed.
2: Ja.
0: Bijna. Ja, niet alles gaat goed. En dat is natuurlijk ook zo in het leven. Hè?
2: Zo is het.
0: Ja. Kijk eens naar buiten. Even achter je.
2: Het is...
0: Natte stenen man.
2: Ik zie het kletteren op...
0: Er vallen vandaag af en toe buien, staat hier. Maar ook de zon laat zich zien bij hooguit 14 graden. Dus een regenjas, dat is geen overbodige luxe. Een parapluutje erbij. Maar toch heb ik allemaal leuke uittips. Zometeen bel ik trouwens met Roy uit IJsselstein... die volgende week 150 kilometer rent. 150 voor een nieuwe woonkamer in een zorgcentrum. Wat gaan we doen?
2: Ja, van alles. We zijn, je weet ons goed te vinden, dat merken we inderdaad. Maar laat ik vooral zeggen dat een appje sturen heel gemakkelijk kan naar de studio. En kijk daarvoor even op de website bij Radio M Utrecht. Maar een mailtje sturen mag natuurlijk ook. mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. Ja, we gaan van alles doen. Van een kop en schotel tot een ukulele.
0: Wat leuk. Jij ook, Marjolien. Ah, moet je doen. Eerste uitzending.

0: luister naar de man met de gouden stem, Marilie.
1: Nou, dat zeker.
0: Time Bandits hier op Radio M Utrecht. Goedemorgen, zeg ik. Ik heb een paar mooie uittips toch voor deze buiige ochtend. Oh. Want die vraagt natuurlijk om ook misschien wel een beetje binnen te blijven hier en daar. En ik begin even bij spullen die nog lang niet weg hoeven. Voel je maar komen?
1: Mm-hmm.
0: Ja, een doos vol speelgoed, een theepot met een verhaal, een stapel truien voor de winter. In Leerbroek is het rommelmarkt. Altijd leuk, hè? Er is huisvlijt, tweedehands kleding en van alles voor in huis. En een deel van de verkoop gaat naar het goede doel. Neem een tas mee, want met lege handen vertrekken lukt hier bijna niemand. Kraampjes staan er tot 12:30 in Dorpshuis De Schakel aan het Raadhuisplein in Leerbroek. Meer op meukisleuk.nl. Dat vind ik zo'n leuke website. Ja. Meuk is leuk. Nou, het is geen meuk, hè? Er zitten vaak hele goede en leuke dingen bij.
1: Leuke meuk.
0: Laten we even kijken naar spullen die je weer heel laat maken. Een broodrooster die het niet meer doet. Een jas met een kapotte rits. Een lamp die alleen nog flikkert. Neem het mee naar het Repair Café in Soest. Handige vrijwilligers kijken samen met jou wat er mis is en proberen het ter plekke te maken. We krijgen vaak die tip ook.
1: Ja, zeker.
0: En ik vind het ook een mooie gedachte. Want je kunt ook zeggen, ja, het is stuk, ik gooi het weg, ik koop iets nieuws.
1: Ja, maar ja, het is toch ook fijn als het gewoon, als je het apparaat gewend bent en weet waar welk knopje zit, ja, en hij doet het opeens weer.
0: Ja, dat is het ook. En bovendien moet een beetje circulair zijn allemaal, hè? Moet
1: ook
0: de
1: dat,
0: dingen
1: ja,
0: lang bewaren. Het Repair Café dus. Dan komen je spullen uiteindelijk weer heel terug en niet bij het grof vuil terecht. Tot 1:00 in de Plantage aan de Smitsweg 311 in Soest. Soeste Courant heb ik het allemaal gelezen. Dus dat zal vandaag zijn. Dat is hartstikke mooi. Jannie, goedemorgen. Daar is ze hoor. Jannie Ruske, goedemorgen uit Bilthoven, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, bij jou regent het waarschijnlijk ook. Want hier in Utrecht is het hartstikke nat, hoor.
2: Er is niks aan.
0: Oh, vind je er niks aan de regen?
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Wat ga jij doorgaans doen dan als het regent? Blijf je dan thuis?
2: Ja, ik ben ontzettend veel thuis, omdat ik mobiel niet zo handig ben, zeg maar.
0: Je bent niet zo mobiel?
2: Nee, precies.
0: Nee, maar kom je er wel uit?
2: Nou, heel weinig.
0: Oké. Hoe vermaak je je thuis, als je binnen bent?
2: Ik ben dol op puzzelen, radio luisteren, lezen.
0: Radio luisteren? Ik mag toch hopen naar Radio M Utrecht?
2: Ja, helemaal wel. Ja, er is geen leukere muziek als bij jullie.
0: Ja, wat fijn om te horen. Ja, ik lok het een klein beetje uit dat compliment. Maar dat vinden we fijn hoor. Jannie, nog even wat anders. Jij zei, ik puzzel graag. Heb jij een voorkeur voor een soort puzzel?
2: Nou, Sudoku vind ik erg leuk.
0: Oh ja.
2: En Zweedse puzzel.
0: En Sudoku, ben je er goed in? Dan moet je dus 10 cijfers op in een goede volgorde zetten, maar dan in een heel rooster.
2: Negen
0: stuks. De nul zit er niet bij?
2: Nee.
0: Oké. Okay. Ik doe het nooit, hè? Dat hoor je
1: ik
0: zeker
1: wel. Ik weet ook niet zo goed.
2: Als ik gewend ben, dan is het best te doen. Maar ik ben niet zo'n ster, hoor. Maar ik vind het altijd wel leuk om er weer een te hebben gemaakt.
0: Ja, maar als jij dan een boekje zoekt met Sudoku's, zoek je dan naar niveau 1 of 2 of 3? Hoe zit dat bij jou?
2: Nou, ik ben het er niet eens op. Ik begin er gewoon.
0: Oh, ja. Ja, het is veel nadenken, hè?
2: Ja, het is best wel. Ja, het is echt puzzelen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jannie, je belt ons om een reden en ik laat even een stukje muziek horen.
2: Leuk.
0: Ja, dat is Tiny Tim, maar wij zoeken natuurlijk naar dat instrument. Want wat is dat?
2: Een ukulele. Nou ja, ik weet er niet het fijne van, hoor.
0: Nee, maar
2: want ik zie hem niet dagelijks.
0: Nee, maar
2: Tim die heeft. Tim heeft Tim, dat is mijn kleinzoon, hè?
0: Daar zijn we, ja, precies.
2: En Tim die zoekt, omdat ze daar op school ook mee bezig zijn, een ukulele.
1: Wat leuk.
0: Hoe oud?
2: Ja, dat vind ik ook heel erg leuk.
0: Hoe oud is Tim?
2: Tim is 14 jaar.
0: Ah, op de middelbare school en hij zou graag een ukulele. Het is eigenlijk een klein gitaartje, toch?
1: Ja.
2: Ja, precies.
0: Ik weet helemaal niet of het 4 of 6 snaren heeft.
2: Weet ik ook, Suus.
0: Nee, nou daar gaan we zo meteen wel een reactie op krijgen. Want er is natuurlijk altijd iemand die een ukulele bespeelt en die weet hoe dat werkt. Maar wij weten wel hoe die klinkt en jij herkende hem ook meteen.
2: Ja, inderdaad, het geluid, dat ken ik inderdaad wel.
0: Ja.
1: En hoe komt het dat Tim hem zoekt?
2: Ze zijn op school bezig met muziekles. Mm-hmm. En dan zijn ze bezig met ukulele.
0: Nou, wat
2: en wat ze precies doen, weet ik ook niet. Maar hij is wel zo enthousiast dat hij er gewoon zelf eentje wil hebben thuis.
0: En hoe is het dan gekomen dat jij zei, ik belde wel even over met Radio M Utrecht?
2: Nou, omdat hij al bij zijn vader en moeder aan het zoeken was. Zo van, nou, ik wil een ukulele. Toen werd er gek van.
0: Ja.
2: Ik zei, nou, ik ga gewoon proberen. Je weet het maar nooit.
0: Nee, je weet het inderdaad nooit. En soms dan komt er iemand de dag erna zondag of in de komende week en zegt, goh, ik heb het programma nog even teruggeluisterd. Ja. Of ik heb het gehoord. Of ik hoorde het van iemand. Dus het is een goede tip om dat eens even uit te zetten. Ja, heeft hij nog gezegd wat voor ukulele? Ik weet niet of je daar verschillen in hebt. Maar maakt het uit dat hij een beetje gebruikt is, bijvoorbeeld?
2: Nee, tuurlijk. Moet je gebruikt zijn. Gewoon, het mag gewoon een oude ukulele zijn, maar...
1: Als alle snaren er maar op zitten. Toch?
2: Ja, precies.
1: Dat is het belangrijkste. Ik heb ooit wel eens in een ukulele orkestje gespeeld.
0: Nee.
1: Allemaal ukuleles. Hoe vind je dat?
0: En wat speelde jij dan?
1: Oh. Ja, ukulele. Maar ik kon het natuurlijk helemaal niet, maar het was een soort workshop. Hebben we met een aantal muzikanten, een man of 30 denk ik, allemaal met een ukulele op schoot, les gekregen hoe je op zo'n ding moet spelen. Ik zou het nu niet meer zo goed weten hoor. Dus vandaar, ik weet ook echt niet meer of die 4 of 6 snaren had. Het was wel een hele leuke ervaring.
0: Wat leuk zeg.
1: Ja.
0: Ja, een ukulele dus voor Tim. Dat is de kleinzoon van Jannie Ruske uit Bilthoven. En Tim die heeft dus een schoolproject, begrijp ik.
1: Ja.
0: En het zou mooi zijn dat hij vandaag of morgen die ukulele mee kan nemen naar school. Misschien wel te leren spelen. Wie zou het zeggen? Ben je zelf muzikaal, Jannie?
2: Nou, ik een klein beetje wel. Ja, ik heb vroeger accordeon gespeeld.
0: Oh, echt? Dat is ook een mooi instrument, zeg. Heb je hem nog?
2: Nee, ik heb hem niet meer.
0: Zou je dat niet willen doen dan?
2: Nee, dit is een minuut te zwaar.
0: Ja, ja.
1: Het lijkt me best moeilijk ook, of vergis ik me daarin?
2: Nou, nee hoor, ik vind het helemaal niet moeilijk.
1: Nee?
2: Alle toetsen liggen netjes op volgorde. Dus het is heel gemakkelijk te doen eigenlijk.
1: Het lijkt moeilijker op het zicht dan dat het is dus.
2: Maar ik heb het wel over mijn niveau, hè.
0: Nee, maar ja, het betekent dus toch dat je muziek gemaakt hebt.
2: Jazeker, en ik vond het ook leuk.
0: Ja, ja.
2: En ik luister ook dolgraag naar muziek, vind ik heel leuk.
0: Nou, hartstikke leuk hoor. Ik vind het fijn dat we een muzikale zoekopdracht hebben. Wij vragen nog even aan de luisteraar die ons kan vertellen misschien hoe een ukulele precies in elkaar zit. Hoeveel snaren erop zitten en dat soort dingen. Dat horen we vanzelf zo meteen. Maar wij gaan hem uitzetten. We gaan de luisteraar oproepen. Wie heeft er misschien nog wel ergens een oude ukulele liggen? En heeft vaak gedacht, doe ik hem nou weg of bewaar ik hem? Nou, geef hem dan aan Jannie, want haar kleinzoon Tim die zou daar ontzettend blij
1: mee
0: zijn.
1: Hij komt in ieder geval goed terecht.
0: Ja. Nou, dat denk ik ook.
2: Ja, precies. Ja, dat is leuk.
1: Stuur weet Tim ervan? Weet Tim dat je de oproep uit hebt gezet?
2: Ja. Zijn moeder heeft het hem gisteren verteld.
1: Ah, oké.
2: En ik heb hem ook aan de telefoon gehad. En hij straalde van oor tot oor al.
1: Oh.
0: Alsof hij er al is.
1: Ja. Ja.
2: Alsof hij er al is, ja, inderdaad.
0: Meedoen is belangrijker dan winnen natuurlijk.
2: Ja, en dat is zo'n lief kind. Ja, dus we gaan hem heel erg gegund.
0: We gaan hem delen met de luisteraar. En we zullen eens kijken wat erop komt. Heb je er eentje liggen? Denk je, nou, die wil ik wel een mooi nieuw leven geven aan een jongeman van 14 jaar. Laat het ons dan weten.
1: Ja, dat kan op verschillende manieren. Via de app, heel gemakkelijk, maar ook via de mail. En voor elkaar @rtvutrecht.nl.
0: Dankjewel, Jannie.
2: Oké, dankjewel.
0: We gaan lekker luisteren naar Cliff Richard. Ik wens je een mooie zaterdag.

0: onze kleinkinderen er nog op spelen. Onze gitaren zijn nog te groot voor ze. Dus groet van Lies. Groeten terug.
1: Het is een groeiinstrument, ik hoor het al.
0: Ja.
1: Ja, dat is mooi. Hey, ik heb nog twee plekken waar je zelf aan de slag gaat. De ene met je handen in de klei.
0: Oké.
1: Ben je daarvan?
0: Ja, nou, ja, kan heel leuk zijn.
1: De andere achter een machine. Nou, laarzen aan, kruiwagen mee. Laarzen moet zeker vandaag. En dan zelf kiezen welke pompoen er op je vensterbank of in de soep belandt. Hm. Op boerderij Nieuw Slagmaat in Bunnik zijn het begin oktober al de pompoenplukdagen. Met sierpompoenen, vind ik altijd leuk hoor, om te zien. Eetpompoenen, ik vind het ook lekker. En wat zijn patissons?
0: Nou, goede vraag. Weet jij het?
1: Nee, ik ga hem ook weer neerzetten. Wat zijn dat? Kinderen redden zich moe op de speelweide. Ja, mensen zullen wel denken, zoek dat dan even op. Maar ik vind het veel leuker dat jij thuis even zegt, ja, ik weet wat een patisson of wat patissons zijn. Laat maar even weten via onze RTV Utrecht app.
0: Ik weet het inmiddels.
1: Ja, het theehuis wacht met warme chocolademelk. Je betaalt alleen voor wat je plukt. Tot 4 uur ben je daar welkom. Kom aan de Marsdijk 5 in Bunnik, nieuwslagmaat.nl. Van iets wat op het land is gegroeid naar iets wat je zelf uit de machine tovert. Een sleutelhanger bijvoorbeeld, met je eigen naam. Of dat ene onderdeeltje dat nergens meer te koop is. Bij FabLab Houten maak je het zelf. Op de open inloop van Tinkerink en dat eindigt met een Q, mag iedereen aan de slag met 3D-printers, lasersnijders en vrijwilligers helpen je op weg. Ook als je nog nooit zo'n machine hebt aangeraakt. Lijkt me leuk hoor. De inloop duurt nog tot 1 uur aan de Dijkhoeve 1 in Houten. Tinkerink.nl dus. Oké, nou als iemand dus weet wat patissons zijn in relatie tot pompoenen, denk ik, dan horen we dat ook graag. Het wordt een kennisprogramma, zou je kunnen zeggen. En nu gaan we even naar IJsselstein, waar een woonkamer wacht op nieuwe stoelen en een stel al op de hardloopschoenen staat, tenminste komende week. Denk aan de stoel waar je thuis altijd in gaat zitten. Met je koffie binnen handbereik, het raam aan je zij. Voor de bewoners van Isselwaarde, een kleinschalig woonzorgcentrum voor mensen met dementie in IJsselstein, is de woonkamer precies zo'n plek. Daar speelt hun hele dag zich af. Alleen zijn de stoelen versleten, is de kamer hard toe aan een opknapbeurt. Daarom rent Joyce, zij is verzorgende bij Isselwaarde, volgende week samen met haar man Roy in 3 dagen van de Grolsvest in Enschede naar IJsselstein. 150 kilometer, maar liefst. En zij zoeken ondernemers en donateurs die willen helpen met geld, met spullen of met hun vak. En aan de telefoon is Roy van der Zanden van Rennen voor Isselwaarde. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe bereid jij je nou voor? Want je zit nou wel lekker aan de telefoon, maar had je niet even wat pasjes moeten maken?
2: Ja, eigenlijk wel, denk ik. Maar als om met dit weer binnen te zitten, is natuurlijk ook niet zo erg. Maar ik denk dat ik vanmiddag nog wel even weer een rondje ga maken, inderdaad.
1: Ja, je bent vast geen mooi weerloper, per se.
2: Nee, met deze afstanden die wij gaan lopen, dan moet weer of geen weer niet uitmaken. Ja. Dus we gaan sowieso, dus of het nou regent of de zonnetje schijnt. Maar volgens mij zijn de vooruitzichten best wel goed voor volgende week.
1: Ja, nou ja, je doet het ergens voor, hè? Een nieuwe stoel. En dat klinkt dan heel eenvoudig. Maar wat merkt een bewoner met dementie ervan als de kamer straks helemaal lekker is opgefleurd?
2: Ja, we proberen gewoon voor een rustige woonkamer te creëren. En de stoelen waar ze op zitten, dat die ook gewoon goed schoongehouden kunnen worden.
1: Ja.
2: Een aantal stoelen zijn nu niet zo goed te reinigen. En daar hebben ze speciale stoffen voor die goed te reinigen zijn. En we willen ook graag een eenheid creëren, zodat het echt rustig een rustige omgeving is. En een beetje huiselijk aan voor de mensen.
1: Ja, dus een mooie nieuwe start, zullen we zeggen, daar in Isselwaarde. Je gaat daarvoor een heel eind rennen. Daar gaan we het zo meteen even over hebben. Je zoekt vooral ondernemers uit de buurt, begrijp ik. Wat kan een schilder, een meubelzaak of een bakker uit IJsselstein concreet voor jullie doen?
2: Ja, eigenlijk zoeken we eigenlijk iedereen die Isselwaarde een warm hart toedraagt een donatie in de vorm van een geldbedrag of inderdaad ondernemers die ons kunnen ondersteunen. We hebben een aantal ondernemers al die bijvoorbeeld een paar meubelen heeft gedoneerd.
1: Oh, dat is mooi.
2: En daar zijn we gewoon op zoek naar, dat iedereen hier zijn steentje bij kan dragen. En dan gaan we per persoon kijken van wat dan Isselwaarde het meeste baat bij heeft.
1: Ja, wat heeft nou gemaakt dat jullie hebben gezegd van wij gaan de benen uit ons lijf rennen? Wat zit er in je dat je dit wil doen?
2: Ja, eigenlijk is het idee gekomen.

0: vanaf mevrouw Joyce. We zijn eerst 10 kilometer gaan rennen. Toen een halve marathon, toen hebben we een marathon. En toen dachten ze, ik wil eigenlijk nog een keer wat verder proberen.
1: Ja, jongens,
0: en misschien
1: toch.
0: Kan ik er dan een leuk doel aan koppelen.
1: Ja. Ja, en waarom is ze op aarde dan?
0: Ja, omdat ze is daar geboren en ze werkt daar nu in de woonkamer waar ze dagelijks in werkt. Ja, ja. Dus is redelijk verouderd en alles wat er staat is bijna gedoneerd en met alle goede bedoelingen. Maar ja, het is het functioneert nog wel, maar ja, om een mooie woonkamer te creëren, ja. Dan gaan we proberen een mooi bedrag erop te halen.
1: Ja, je gaat volgende week lopen, woensdag, hè? Dan sta je aan de start bij de Grolsvest. Ik heb het al verteld. Hoe ziet zo'n dag rennen eruit en waar leg je dan 's avonds je benen neer?
0: Ja, de een gaat rennen, de ander gaat in een bak fietsen. We moeten ook onze spullen meenemen. En op het moment dat je aan het fietsen bent, heb je even tijd om wat te eten en wat te drinken. En daarna gaan we wisselen en dan is de andere aan de beurt om te rennen.
1: Ja, en heb je daar een soort schema voor?
0: Ja, we proberen ongeveer om de 8 kilometer even te wisselen.
1: Ja.
0: Want de eerste dag kom je sowieso wel door, maar de tweede dag en die derde dag niet ook nog.
1: Ja, nou
0: dus
1: we
0: proberen niet te gek maken per keer.
1: Nee, dat snap ik. Als je gaat op die bakfiets zitten, ik mag hopen dat dat elektrisch is.
0: Ja, dus ik heb wel voor een elektrische bakfiets gezorgd, gelukkig. Ja. Zodat je echt even kunt bijkomen op het moment dat je niet hoeft te lopen.
1: Ja, want anders heb je je benen nog steeds nodig, hè?
0: Ja, daarom.
1: Vrijdag kom je aan op het Kronenburgplantsoen in IJsselstein. Hoe laat is dat, denk je? Kun je dat een beetje plannen?
0: We verwachten daar al rond 2 uur te zijn. We hebben ook een oproep gedaan op onze social media om 12:30 bij de foodcourt in Houten. De mensen die het leuk vinden om mee te rennen de laatste 10 kilometer.
1: Oh, dat is leuk.
0: Om daar te verzamelen. En dan rennen we naar IJsselstein. En de bedrijven die een donatie hebben gedaan van €250 of meer, gaan we even langs om een foto te maken. En ook weer wat exposure te geven op die manier.
1: Ja.
0: Zodat we ook wat terug kunnen geven aan die bedrijven.
1: Ja, het is een mooie zoektocht naar sponsoren. Hè? Alles ten goede van die mooie huiskamer in Isselwaarde. Dus vrijdag nog even op een rijtje. 12:30 in Houten kun je meelopen. Laatste stuk.
0: Vrijdag, inderdaad.
1: En dat is ongeveer 10 kilometer. Jullie wandelen dan, rennen ze maar hopen, hè? Jullie wandelen dan en rennen dan om 2 uur zo'n beetje IJsselstein binnen. Dus als er mensen staan bij dat Kronenburgplantsoen, dan is dat wel heel erg leuk. Ook om jullie toch de laatste meters te laten lopen, denk ik, hè?
0: Ja, absoluut. We hebben daar ook wat eten en wat drinken geregeld. We hebben een lokale zanger, Jan van Woudenberg.
1: Nou.
0: Komt zingen om het echt wat een beetje volume te geven. En ook voor de bewoners een speciale dag van te maken.
1: Nou, zo te horen gaat dat heel goed lukken. Dankjewel. Sterke benen volgende week wens ik je.
0: Ja.
1: En we hopen op een woonkamer waar het weer goed zitten is. Laat jij ons weten hier bij M voor Elkaar hoe het afgelopen is. Dan kunnen we daar nog even gewacht van doen.
0: Absoluut, ga ik zeker doen.
1: Nou, hartstikke mooi. Doe de groeten aan Joyce. En nogmaals, wij zullen aan jullie denken. Rennen voor Isselwaarde zoekt dus ondernemers en donateurs die willen helpen aan een nieuwe woonkamer voor de bewoners van Isselwaarde. Het woonzorgcentrum voor mensen met dementie in IJsselstein. Wil je doneren? Dan kan dat via rennenvoorisselwaarde.nl. En waarde is met AE. Nou, ik vind het prachtig, hoor. Stop.

0: Een souvenir van echt liefdesverdriet, gezongen door Frank McCum, met een stem als die van Donny Hathaway. Branford Marsalis die leerde de bandnaam van Cannonball Adderley, Buckshot LeFonc. Wat een hoop namen in één keer op een rijtje. Hè? Dat heb je dan zo. Hebben wij een leuk berichtje binnen?
1: Nou, ik voel de Hawaii-sferen komen.
0: Ja, ja. Wie hebben we aan de telefoon?
1: John uit Amsterdam.
0: Dag John, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Koos.
0: Ik lees dat je een trouwe luisteraar van Radio M Utrecht bent. En wat ontzettend leuk dat je hebt gereageerd. Want wat is de aanleiding voor jou geweest?
2: Ik hoorde zojuist jouw bericht. Een oproep voor Jannie ten behoeve van haar kleinzoon. Voor een oude ukulele.
0: Ja.
2: En het toeval wil dat ik er een prijs heb staan. Die is nieuw. Maar die is voor mijn kleindochter van 5 jaar.
0: Ach, wat leuk dat je haar verrast met een ukulele van... Is het een bepaald merk, of?
2: Oh ja, ja, ik heb die in mijn gitaarwinkel gekocht in Amsterdam.
0: Ja.
2: Ik beoefende klassieke gitaar. En mijn kleindochter die kwam er altijd, die staat altijd op mijn gitaar. Vanaf 2 jaar.
0: Wat ontzettend leuk.
2: Nou, ik koop een ukulele van haar.
1: Ja, dat is een perfect maatje, ja.
2: Dus vandaar.
0: Maar die is niet voor Jannie, hè?
2: Nee, die is niet voor Jannie. Want ik heb haar naam op staan, de naam van mijn kleindochter Louise Raquel.
0: Wat mooi.
2: En toen heb ik gedacht, nou, dan koop ik gewoon een nieuwe vaar kleintje.
0: Dat meen je niet.
2: Ja, ik kan het missen.
0: Wat fantastisch, John.
1: Ik
0: word er helemaal stil van. Ja. Dus jij hebt niet een oude op zolder liggen, maar jij zegt, ja, ik ga er een voor die mevrouw kopen.
2: Ja, ik koop er een.
0: Ja.
2: Maakt niet uit.
0: Dat vinden wij fantastisch. Daar bedanken we jou voor. En zo stimuleer je dus ook eigenlijk het gitaarwerk, hè?
2: Ja, ja, ja. En weet je, bij hem is het een urgentie voor de kleinzoon, want hij heeft het nodig voor zijn school.
0: Ja.
1: Ik denk dat hij een gat in de lucht springt, John.
0: Nou, en Johnny ook, hoor.
2: Ja, dus, maar nu, het enige probleem is nu, die gitaarwinkel van mij in Amsterdam, die is online gegaan. Die is overgenomen door een Belg. Dus dan moet ik ergens in Amsterdam weer een goede klassieke gitaarwinkel vinden.
0: Ja, je dus,
2: maar ik ga zo direct op mijn telefoon zoeken en dan gaan we kijken hoe we dat gaan doen en hoe we contact gaan leggen met Jannie.
0: Ja, wat blijft. Ontzettend leuk. Ja, jij roept wat dat betreft ook de problemen over je af, begrijp ik dus, met deze actie.
2: Ja, nee, het is geen probleem.
0: Nee.
2: Ik heb vervoer, ik woon in Amsterdam, ik ben met pensioen al enkele jaren, dus... Hey, misschien wel. Ik kan het halen.
0: Nou,
1: onwijs lief.
2: Naar het centrum van Amsterdam moet, ga ik met openbaar vervoer.
0: Ja, en dat zou ik ook doen.
2: Met mijn privéauto.
0: Nee.
2: En als ik naar Utrecht moet, nou, dan breng ik het.
0: Nou, je bent een feest voor ons allemaal. Want iemand die zoiets doet, die heeft het hart op de juiste plaats zitten. Dank je wel, John, nogmaals. En ik hoop dat je nog lang bij ons radiostation aangesloten blijft. En wij gaan jou in contact brengen met Jannie.
2: Ja.
0: En
2: dankjewel.
0: Een hele fijne zaterdag gewenst. En natuurlijk de hartelijke groet aan je kleindochter.
2: Ja, dat ga ik doen. Ik ga ze zo direct bellen.
0: Hartstikke leuk. Nou, dankjewel. Verrassend, Marily. Wat nou, ontzettend absoluut. Mooi, hè?
1: Blijf me even hangen, John. Dan ga ik jou in contact brengen.
0: Dat zou ik zeker even doen. Dan ga ik intussen nog even een paar uittips met je delen. Want jouw dorp, jouw buurthuis, jouw favoriete markt. Heb jij een tip voor M voor elkaar? Stuur naar mvoorelkaar@rtwutrecht.nl. Snaren die trillen, nou dat heb je net wel gehoord, onder de gewelven van een oude kerk. In Amersfoort is het Bachdag en dit jaar draait alles om strijkers. In de Sint-Joriskerk klinkt elk uur een ander concert, van het grote orgel tot een strijkkwartet en een compleet orkest. En verspreid over de binnenstad zijn er nog tientallen concerten meer. In de Sint-Joriskerk aan de Hof 1 in Amersfoort, het Hof 1 misschien, ben je welkom tot 6 uur. Meer op bachdagamersfoort.nl. En dan van strijkers in Amersfoort naar een gids die je in Utrecht laat kijken waar je anders aan voorbij loopt. Een gevelsteen die je nooit opviel. Een tegeltje met een verhaal. Een klein monument op een hoek waar je al 100 keer langs fietste. daar draait deze gildewandeling om. De tocht heet Je moet het maar net zien. En een gids van Gilde Utrecht die wijst je op al die details die in de binnenstad te ontdekken zijn. Om 11 uur vertrek je, dus dat is over 9 minuten. Even haast maken, misschien moet je wel in Utrecht wonen. Vanaf het Domplein 10. En een kaartje kun je nog even snel halen via gildeutrecht.nl. Nou ja, Marilie, we hebben een paar mooie zoektochten gehad.
1: Zeker. Even kijken, wij hebben een... De ukulele hoeven we niet meer op.
0: Opgelost. Ja,
1: opgelost.
0: Fantastisch.
1: Door John uit Amsterdam. En hij heeft de gegevens van Jannie inmiddels. Dus dat is helemaal goed gekomen. We gaan het straks nog hebben over een kop en schotel. Dus dat is nog wel een leuk verhaal.
0: Ja.
1: En we hebben ook een oproep uitstaan voor donateurs, voor Isselwaarde.
0: Ja,
1: voor Isselwaarde.
0: Roy van der Zanden was dat. Rennen voor Isselwaarde. Als je kijkt naar rennenvoorisselwaarde.nl, dan vind je het hele verhaal nog een keertje. En we zullen hem ondersteunen. Je kunt zelfs een stukje meelopen. Dus dat is hartstikke leuk, hè? Floris Lafeber, goedemorgen.
3: Een hele goede morgen, Koop,
0: van Weerplaza. Nou, het was straks toch eventjes flink nat, hoor, hier in de Hengelveldstraat. Maar nu piept er weer een klein zonnetje door. Is het zo'n soort dag aan het worden?
3: Ja, het is echt een wisselvallige herfstdag vandaag in de provincie. Momenteel zien we ook een wisselend weerbeeld terug in heel de provincie, met talrijke buien die van west naar oost overtrekken. Er kunnen lokaal ook stevige buien tussen zitten met onweer, hagel en mogelijk ook windstoten. Maar de meest actieve buien zijn vandaag weggelegd voor het midden en noorden van het land. Daar geldt zelfs een code geel vanwege hevige plensbuien en zware windstoten van meer dan 80 km per uur. Bij ons in de provincie valt het wat dat betreft nog wel mee. Maar we moeten wel de rest van de dag rekening houden met wat wisselvalligheid. De buien worden ook afgewisseld door flinke zonnige perioden.
0: Oh, dat is wel fijn zeg. Hoe gaan we dan dit hele weekend door?
3: Ja, het is en blijft wisselvallig kopen de rest van het weekend. Ook vanavond en vannacht houden we nog te maken met buien. Lokaal kan daar weer onweer bij voorkomen. Maar langzamerhand winnen de brede opklaringen in de loop van de nacht vaker terrein. En daarbij is het ook behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. Momenteel zo'n 10 of 11 graden op de thermometers. En daar komt een aantal graden bij. Maar het voelt nog wel fris aan buiten, want er staat ook een stevige wind vandaag uit een westelijke richting met windkracht 4 of windkracht 5. En dat houden we ook de rest van het weekend, dus morgen ook nog.
0: Nou, kijk eens aan, zeg. Dat betekent dus jasje aan, laarsjes bij de hand. Want het kan best een beetje nat zijn van tijd tot tijd. Dankjewel, Floris. Over een uurtje weer.
3: Tot over een uurtje.
0: Tot over een uurtje. Laatste plaatje, dan gaan we lekker verder hier met M voor elkaar.

0: €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
1: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
2: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
1: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
3: Voordeelhaartjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf €39 per nacht.
4: Voordeelhaartjes.nl.
5: Bij BVR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het heurt.
3: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
4: Voordeeluitjes.nl.
5: Kou en hitte buiten, comfort binnen. BVR Wooncomfort.
6: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals Ma was.
7: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
8: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
9: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Hey Remo!
13: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
12: Hey, Remo!
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
15: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
16: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
17: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Door de storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Het is niet bekend hoe lang het nog gaat duren. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 km per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen, veel bomen zijn omvergewaaid en elektriciteitskabels zijn beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. In Panama zijn zeker 27 mensen gewond geraakt bij de zware aardbevingen van gisteren. Dat melden de autoriteiten. De bevingen hadden een kracht van 7,7 en 6,6. De schokken werden door het hele land gevoeld. Dicht bij het epicentrum zijn gebouwen ingestort. In Panama-stad zijn mensen in paniek de straat op gerend. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. De Amerikaanse politie is onlangs getipt door een ooggetuige over een moordzaak, maar die getuige bleek niet te bestaan. De tipgever bleek een AI-model van het bedrijf Anthropic. Dat had deze zomer op eigen houtje een formulier op internet ingevuld en dat naar de politie verstuurd in Philadelphia. Het AI-bedrijf wist ervan en gaf pas 2 maanden later toe dat het was misgegaan. De politie noemt dat onacceptabel en vindt dat het incident meteen gemeld had moeten worden. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
18: Dank je wel. Het is daarmee 11:02. De verkeersinformatie, ik ga herhalen wat ik een uur geleden vertelde, maar dat loopt een beetje op. Het is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Het zit tussen Hoevelaken en Amersfoort-West. Daar staat een file door een politieonderzoek. De rechterrijstrook is dicht en dat betekent dat je een vertraging hebt van ongeveer 30 minuten. Goeie reis en hou hem op Radio M Utrecht.
19: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
20: Dat is dan €250.
21: Betalen?
22: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappentegoed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Midden-Nederland.
23: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
24: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
25: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
26: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
25: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
26: Nu bij Dirk, WC-kuip. Diverse varianten, 1,89.
27: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
28: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
27: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
29: Ah, hier kan het.
27: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
30: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
31: Morgen.
30: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
31: Echt waar, joh?
30: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
16: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
32: M voor elkaar met Koop Geersing.

0: In München nog wel. En op een gitaar die hij nauwelijks beheerste. Knip over naar Elvis. En toch onmiskenbaar Queen.
1: En voor elkaar.
0: Nou en over het koop.
2: Hier zien.
0: En met Marilie. Goedemorgen, Marilie.
2: Goedemorgen. Hebben wij al gezegd wat de patisson ook weer was?
0: Nou, dat is wel grappig dat je dat vertelt. Jij hebt natuurlijk het mailtje gelezen van Djoeke Smit.
2: Mm-hmm.
0: Ja, die is van boerderij Nieuwe Slagmaat.
2: Ja, even kijken. Jij hebt hem voor je.
0: Ja,
2: ik heb net een ander scherm.
0: Patisson is een soort pompoen. Maar ziet eruit als een soort vliegende schotel. Dat is leuk, een beetje science fiction.
2: Ja.
0: Een soort platte, ronde vorm hebben ze, zo'n 15 tot 20 centimeter groot. En zij hebben vooral groene en witte, zijn eetbaar, heerlijk in gerechten. Dus die kun je bereiken als een pompoen weer wat geleerd, schrijft ze eronder. Ja,
2: nou,
0: dat
2: zeker.
0: Hebben we zeker, Djoeke, dankjewel. Ik kreeg ook een leuk appje nog over de ukulele.
2: Mm-hmm.
0: Die we al hebben, maar wel grappig wat Sandra schrijft. Ze zegt, ja, klein tipje, 4 snaren. Dus drie maten sopraan, concert en de grootste tenor.
2: Ja.
0: Dat zullen de klanken wel zijn.
2: Ja, ja.
0: Belangrijk is de stemming, dus even de snaren stemmen op GCEA. En zij speelt inmiddels bijna 2 jaar bij de Vreeswijkse ukuleles. Dat is leuk. Kom een keer, spelen in de studio, wat gezellig.
2: Ja.
0: En ze zegt veel succes met de oproep. Nou, dat succes is er en meer dan, want John, moet ik zeggen, uit Amsterdam...
2: Ja.
0: Die heeft gezegd, ik koop er gewoon één voor haar. Wat fantastisch, hè?
2: Ja,
0: en ze zijn er links en rechts handig. En rechts is de standaard.
2: Oké, nou, ook weer wat geleerd.
0: Ja, dat dacht ik wel.
2: Het is leuk om te horen hoe het allemaal leeft. De muziek ook. Ik krijg veel oproepen binnen voor muziekoproepen. Kunnen we niet allemaal meer vandaag kwijt?
0: Nee, joh.
2: Daar gaan we zeker nog aandacht aan besteden. Dus weet dat als je ons belt, dat je bij ons in het systeem staat. En dat altijd goed gaat komen.
0: Dat is een hele fijne. Ook vanmiddag trekken er nog buien over. Vanavond wordt het natter, dus hou die jas maar bij de hand. Nog meer verrassende uittips van zingende koren over muziek gesproken. Tot toneel, minirokjes, Beatle-kapsels en een transistorradio onder je kussen. 1966 was een jaar vol liedjes.
2: Oh.
0: En dat jaar raad je nooit meer kwijt. Een week lang draait alles om de 60's op Radio M Utrecht. Vanaf volgende week zaterdag. Wij mogen aftrappen.
2: Helemaal
0: leuk. Eigenlijk doet Chris dat 's morgens en daarna wij. En dan op vrijdag 23 oktober als slot de 100 grootste hits uit dat jaar 1966. En die lijst die maak jij. Kies jouw 3 favorieten in de RTW Utrecht app. Of op radiomutrecht.nl.
2: Hoor ik nou weer een ukulele?
0: Ja, even, dan kun je nog even reclame maken voor dit programma.
2: Ja.
0: Want als je wil bellen, als je wil reageren, dan...
2: 0900 is het enige juiste nummer. 693-1-93-1. En een appje sturen mag natuurlijk ook. Een mailtje naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. Werkt ook heel goed.

0: toen kennen met dit liedje.
1: Ja?
0: Singeltje gekocht, ja. Gewoon lekker nummer hoor. Papa Don't Preach. Het is 11:15 Radio M Utrecht heb je aanstaan. En voor wie de middag nog vrij heeft, ik heb iets over een fietslamp die weer gaat branden en daarna een straat vol muziek. Luister eens.
1: Ja. Ah. Ik ga gelijk van die hand bewegen.
0: Ja, leuk hè. Dat is een theramine die je hoort. Het wordt natuurlijk elke dag later licht en eerder donker. Heeft hij echt al s'avonds vroeg de lampen aan en zo? Heb jij dat ook?
1: Ja, maar het geeft wel ook wel een cozy sfeer. Gordijnen
0: ja,
1: dicht,
0: dan moet je wel tegen kunnen.
1: Aan.
0: Ja.
1: Dat ook, ja.
0: Dat is wel waar. Nou ja, hoog tijd om even te kijken of je fietslampje het nog doet. En dat klinkt allemaal zo vanzelfsprekend. Maar toch zie ik ook heel vaak nog mensen rijden in het donker zonder achterlicht. En ja, je zal er zo bovenop rijden.
1: Je ziet ze echt niet, nee.
0: Op de Neude in Utrecht zetten vrijwilligers van de Fietsersbond hun gereedschap klaar. Repareren ze kapotte fietsverlichting. Nou, kun je wat missen, dan is een donatie welkom. Maar als je dat niet kan, dan kun je hem zo laten doen. Staat er nog een oude fiets in je schuur die je niet meer gebruikt, dan kun je die er ook inleveren. Toch?
1: Oh,
0: een beetje M voor elkaar, maar dan andersom. Hè?
1: Ja, ook ruilen.
0: Ja. Tot 16:00 op de Neude in Utrecht. En lees het verhaal op fietsersbond.nl. Van een fiets die weer veilig de weg op kan naar een straat waar de hele dag muziek klinkt. In juni was het met een gevoelstemperatuur van 40 graden. Ik kan er nou niks meer bij voorstellen. Ik heb al een vest aan zelfs.
1: Ja.
0: Simpelweg te heet. Dus krijgt het zomerfeest van De Bilt een tweede kans als na zomerfeest. Leuk hoor. De Hessenweg is de hele dag dicht voor verkeer en open voor muziek. Lokale bandjes die strijden om de titel. Er is een markt en straks staan de Anita's op het grote podium. Muziek en markt die gaan door tot 21:00 vanavond. Op de Hessenweg moet je zijn in De Bilt. Meer op zomerfeestdebilt.nl. En dan gaan we naar het mooie plaatsje Waarder, want daar is Kobi van Eyck. Tenminste, ik ga ervan uit dat je daar bent, Kobi. Goedemorgen.
2: Ja, ik ben er, ja, klopt.
0: Voor die mensen die niet meteen weten waar Waarder ligt.
2: Tussen Oudewater en Woerden.
0: Dat weet ik het. Die kant op. Ja, ben je er al lang trouwens?
2: Ja, heel lang.
0: Ja.
2: Ja, heel lang.
0: Geboren en getogen, zeggen ze dan?
2: Het grootste gedeelte van mijn leven.
0: Oh, nee. Het grootste gedeelte. Je bent dus toch in Port.
2: Ja.
1: En Kobi, waarvoor moet je naar Waarder?
2: Ja, ik moest daarheen omdat ik daar een benzinepomp had.
1: Echt? Oh, zo. Ja, ik dacht, nu komt het. Die hebben de lekkerste kaas of de beste.
2: Nou, nee, dat heb ik nou niet in mijn gedachten.
0: Ja, Kobi, heb ik dan een leuke vraag. Wat kostte de benzine toen?
2: Ja, dat was. Oh, kijk, daar heb ik. Dat was onder. Ja, rondom 1 gulden, denk ik. 1,50.
0: Ja. Wie horen wij? Wie zijn
2: wat
0: dat?
2: Zei je?
0: Wie horen wij?
2: 2 hele grote honden.
0: Ja, wat zijn het voor types?
2: Leonbergers.
0: Oh, kijk eens aan, zeg. En ze zijn allebei van jou? Van jullie?
2: Nee, van mijn dochter.
0: Oh, van je dochter. Oh, die zijn even op bezoek.
2: Nee, ik ben bij die dochter op bezoek.
0: Ja, het kan zo ingewikkeld zijn. Ik zou er rechtstreeks naar kunnen vragen. Maar ben jij ook gek op die honden?
2: Ja, ik vind ze ontzettend leuk.
0: Ja. Zijn het lieve dieren?
2: Ja, hebben
0: ze een lief karakter?
2: Ja, ja. Hebben een heel lief karakter.
0: Ja, dat is vast mooi. Uit Waarder dus. En je bent ooit begonnen met een benzinepomp in Waarder. En toen kostte de benzine nog een gulden of 1,50. Ja, toen was nog, kon je nog makkelijk voor een tientje tanken, hè?
2: Nou, jawel, jawel.
0: Nou heb je een paar liter daarvoor. Kobi, je belt voor iets bijzonders wat ook nog eens een keer uit Gouda komt, denk je. Vertel je verhaal even.
2: Ik denk een kofferschotel van wit aardewerk, denk ik. En daar stond G van Gerrit Kool op. En dat was mijn opa. En die zou ik graag eigenlijk wel willen hebben.
0: Ja.
2: Want die wil mijn broer eigenlijk graag hebben.
0: Oké, dus je moet hem wel afstaan als wij er eentje op de kop kunnen tikken.
2: Ja, dat zou ik wel heel leuk vinden.
0: Ja. Hey, wat is dat dan van je opa? Wat speelt hij voor rol daarin, los van zijn naam op dat kopje?
2: Nou, hij was melkboer. Mijn broer is ook melkboer in Wantingsveen. Ja, en ik vind het gewoon leuk om dat te hebben. Het kan misschien ook wel iets van een relatiegeschenk zijn geweest of zo. Dat weet ik niet.
0: Nee, maar het is niet één enkel kopje met schoteltje. Want er zijn er meerdere uitgebracht en er staan allemaal die naam van G. Kool op.
2: Ja, ja, en ik denk dat je dat kon laten maken.
0: Oké.
1: Okay. En dat staat dan op de onderkant?
2: Voor een verjaardag of zo.
1: En Kobi, dat staat dan op de...
2: Op het kopje.
1: Op het kopje zelf. Aan de onderkant of aan de zijkant, weet je dat?
2: Aan de zijkant.
0: Ja,
2: okay. Ja, aan de zijkant.
0: Het is wel zeker dat dat ook jouw opa is. Het is de Gerard Kool die het ontworpen heeft of zo.
2: Nee, want ik herinner mij dat je dat ook wel eens kreeg... in een beker of met je naam erop of zo.
0: Oh, ja, ja. Ja, maar dan moeten er wel meerdere gemaakt zijn. En iemand moet dat dus... ofwel in de kast hebben staan, ofwel...
2: Dat hoop ik nog, want het is al heel lang geleden.
0: Ja, ja. Is het ook... Je denkt misschien wel, is het in Gouda gemaakt... maar is het ook in de buurt waar jij woont... of in de buurt waar jouw broer woont, zeg maar, gepresenteerd? Is het daar verkocht?
2: Het is voor mij de herinnering toen ik nog in Waddinxveen woonde.
0: Dus Waddinxveen is wel een beetje de plaats waar dat kop en schotel zeg maar boven water kwam?
2: Ja, ja.
0: En jij hebt er dus zelf blijkbaar thee of koffie uitgedronken?
2: Nee, het is weer een ander verhaal.
0: Okay.
2: Mijn broer was melkboer, die stopte. Toen zei een mevrouw tegen hem, ik heb nog een kop en schotel van jouw opa met G-kool. Nou, zei hij, nee, die hoef ik niet.
0: Nou.
2: Ja, nu is die ouder.
0: Ja.
2: En toen zegt hij... Oh, wat dom. Ik had hem gewoon ja moeten zeggen.
0: Ja, dat is het verhaal, hè?
2: Ja.
0: Ja, het is een mooi verhaal. Er is dus ergens een kop en een schotel gemaakt met G. Kool op het kopje. Dat kun jij je nog herinneren.
2: K-O-O-L,
0: ja. Dat kun jij je nog herinneren, want jij ziet het voor je. En jouw broer, die melkboer is geweest, die zou dat ontzettend graag alsnog willen hebben.
2: Ja, dat vindt hij heel erg leuk.
0: Is het een... klein kopje of is het een grote? Wat voor stijl is het?
2: Een beetje een mannenkop. Mm-hmm. En dan een beetje wijd.
0: Een brede.
2: Beetje grof.
0: Ja. Grof, ja. Dat is een mannenkop. Ja. Oké. Okay. Nou, we roepen de luisteraar maar eens even op. Als er een kop is met een schotel, dat liefst natuurlijk. En verder staat er niks op, gewoon wit?
2: Nee.
0: K, ja, er moet dan opstaan G... Kool, en de G staat voor?
2: Gerrit.
0: Dan zou Kobi van Eyck dat ontzettend graag aan haar broer geven.
2: Ja, lijkt me leuk.
0: En dan is het toch weer in de familie, hè?
2: Dat bedoel ik.
0: Nou, dankjewel dat je ons gebeld hebt. En we gaan het eens even uitzetten, Marilie.
2: Ja, ik hoop dat het tevoorschijn komt.
0: Nou, kan
1: we
0: even
1: gaan
0: duren.
1: Ons best doen. En inderdaad... We hebben het de eter in geslingerd, zeg ik dan altijd maar, Kobi.
2: Ja.
1: Dus veel mensen hebben dit gehoord en gaan vast even graven. Of op zolder, of in hun geheugen. Of zij hier herinneringen aan hebben, of daar iets vanaf weten. En zodra wij dat binnenkrijgen via de app of via de mail... dan nemen wij natuurlijk even contact op met jou, Kobi.
2: Heel fijn.
0: Wensen jou nog een hele fijne dag in Waarden. En ik zou zeggen, doe ze de groeten daar.
2: Zal ik doen.
0: En aan je broer natuurlijk, hè?
2: Ja, maar dat vertel ik even nog niet.
0: Nou, het is een... Oh, hij mag het helemaal niet weten. Hopelijk luistert hij niet dan, hè?
2: Nee, hij luistert niet. 6 foot 6, he stood on the ground.

0: Nou, ik tel tot drie.
1: En dan gaat het gebeuren.
0: Ja, nou ja, we hebben al rust en ruimte hier op Radio M Utrecht om lekker met een luisteraar te praten. Zometeen ook niet over Nederlandstalig trouwens.
1: Nee,
0: we gaan een hele andere kant op.
1: Hey,
0: nu een plein even vol stemmen en daarna de stilte rond een fort.
1: Oké. Okay.
0: Vijf koren, twee podia en een winkelplein dat ineens een concertzaal wordt. Op het Emmaplein in Zeist zingen ze de middag vol. Van een vrouwenkoor uit Driebergen tot vocal groups uit Zeist en Utrecht. En het Omekoor uit Wijk bij Duurstede, het is Omeco, O-R. De koren wisselen elkaar af bij de cafés aan het plein. Bestel een kopje koffie, luister mee vanaf 12 uur op het Emmaplein in Zeist. Zeisterfestivals.nl. Dat is allemaal aan de hand, hè? Van zingende koren naar een

0: hoe de soldaten er leefden, waar je met een beetje geluk een ijsvogel of de sporen van een das ziet. Trek stevige schoenen aan. Het kan ook een beetje zompig zijn hier en daar. Maar je moet misschien ook wel een beetje klimmen en trapjes doen en zo. 2:30 moet je zijn bij het hek van het fort aan de Ruige Hoekse Dijk. Dat is in Groenekan. En kaartjes even via staatsbosbeheer.nl. Nou, dan gaan we eens even kijken. We gaan naar Robert Jansen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Koop.
0: Jij hebt een ontzettend leuk item bedacht voor onze uitzending. Namelijk kiezen tussen bijvoorbeeld de ene taallied en een ander talig lied.
1: Oké. Okay.
0: Ik begrijp dat jij nog wel eens naar Chris luistert op de zaterdagochtend.
1: Dat klopt, ja.
0: Ja, ja, vertel.
1: Ja, want nou, dat was grappig eigenlijk. Vanmorgen toen ik luisterde naar het nummer dat het had uitgezocht. Marmorstein und Eisenbricht van Drive Deutsche. En toen belde Marilien net.
0: Ah, kijk eens aan. Ja, wij zijn al vroeg in de studio.
1: Ja, ja, ja.
0: Even om uit te leggen, Chris heeft altijd een item Frans of Duits.
1: Mm, ja.
0: En dan mag je kiezen tussen een Franstalig liedje en een Duitsstalig liedje. En jij zeg je, ik stem altijd op die Duitsstalige liedjes. Waar komt dat vandaan?
1: Vaak wel.
0: Nou, doe je dat wel eens niet dan?
1: Dat gebeurt ook wel eens, ja.
0: Toch wel.
1: Ja, zeker.
0: Nee,
1: ja,
0: maar goed,
1: ja.
0: Waar komt jouw voorkeur vandaan voor die Duitse muziek?
1: Het is heel, heel grappig. Ik heb vast even bedacht. Ik heb een halve eeuw geleden, 1976, heb ik ooit eens een radio-uitzending opgenomen van een Duitse zender. Volgens mij zit daar ook nog een heel klein stukje van een radiozender in de voormalige DDR in. En ik heb die uitzending nog altijd op een cassettebandje.
0: Oh,
1: en toen is volgens mij de belangstelling voor Duitsland ontstaan.
0: Ja, 50 jaar geleden alweer.
1: En ik herinner me dat mijn ouders die hadden op een bandrecorder hadden ze ook een keer een uitzending van een Duitse zender opstaan, een muziekprogramma. En dat hebben we ook nog wel eens afgedraaid.
0: Wat leuk. Woon jij in een deel van het land waar je destijds die Duitsstalige uitzendingen goed kon ontvangen?
1: Die radio-uitzending op het cassettebandje heb ik opgenomen toen ik bij mijn oma en opa in Utrecht logeerde.
0: Oké, dus daar kon je het toch ontvangen. Want ik zelf kom uit Zwolle en wij hadden ook inderdaad altijd een paar Duitse zenders op de radio. Die wij heel gemakkelijk konden ontvangen. En als je wat verder naar het westen trok, dan werd dat toch wat slechter.
1: Ja. Klopt, ja.
0: Nou, ontzettend leuk. Ik begrijp ook dat jij nog dit jaar naar het concert van Helene Fischer bent geweest in Arnhem. Heb ik hier nog aangekondigd. Hoe was dat?
1: Ja, dat was een mooi om mee te maken. Ik was daar samen met een vriend naartoe. En het was een geweldige sfeer. Nou ja, Helene Fischer heeft ook een geweldige show van een geweldige zangeres.
0: Nou, dat is ze inderdaad. Ik begrijp dat jij ook graag naar Duits voetbal kijkt. En dat je Duitse voetbalbladen leest. Geïnteresseerd bent in nieuws uit Duitsland. Is het de taal? Is het de cultuur? Wat is het eigenlijk?
1: Ja, nou ja. Het is, ik vind in Duitsland gaan ze altijd een hele fijne sfeer. En je wordt wel heel prettig te woord gestaan. En Duitsland heeft heel veel mooie steden, mooie natuur, lekker eten, mooie muziek. Nou ja, goed, van alles.
0: Ja, wat, dat is een voorbeeld van lekker Duits eten voor jou?
1: Bijvoorbeeld sauerkraut.
0: Ja.
1: Met kasselenrib of met die verschillende soorten worst.
0: Oh, hou op. Ik krijg al meteen trek. Lunchtijd bijna, hè?
1: Ja.
0: Leuk. Nou ja, dan gaan we even naar de zoektocht. Want waarom heb je contact met ons opgenomen? Wat was de reden voor jou?
1: Nou ja, ik ben op zoek naar mensen die dezelfde interesses delen als ik.
0: Oh, wat leuk. En hoe zou je dat willen vormgeven? Hoe zie je dat voor je?
1: Misschien via de mail. Misschien zouden we ergens in Utrecht of in de directe omgeving kunnen afspreken.
0: Ja.
1: Of nou ja, misschien zoals zo'n concert van Helene Fischer zouden we daar een keer naartoe kunnen gaan. Of misschien een.
2: Dus iemand die de passie voor Duitsland deelt, zoek je. Maakt niet uit, man, vrouw, leeftijd, jong, oud.
1: Nee, dat maakt niet uit. Nee.
2: Okay.

0: stelde zelf ook bijvoorbeeld een appgroepje voor. Hè? Dat is ook altijd leuk dat je even met elkaar over je hobby praat.
1: Ja, ik moet zeggen dat ik zelf niet goed ben in het opzetten van een appgroepje. Dus als iemand anders dat zou kunnen doen, dan wil ik me daar graag bij aansluiten.
0: Snap ik. Nee, maar dat is ook duidelijk. En daar moet je hulp in kunnen krijgen, hoor. Dat komt vast goed. Dus jij wil graag in contact komen met mensen die de Duitse cultuurkunst, misschien ook de muziek, samen met jou delen. Hè? Mm-hmm. Het eten, het drinken, het voetballen. Misschien een appgroepje dus. Of contact via de mail. En misschien een keertje afspreken. En samen naar een concert gaan. Moet het allerleukste zijn.
2: Super.
1: Ja.
2: En hoe ziet de ideale dag voor jou er dan uit? Als je hem helemaal in zou mogen richten met een aantal mensen die hierop kunnen reageren. Wat zou je dan doen op zo'n dag?
1: Oh, dat is een lastige vraag. Nou ja, misschien inderdaad met een groepje mensen afspreken. Misschien bij elkaar op bezoek komen. Misschien gezamenlijk een voetbalwedstrijd bekijken.
2: Duits samen, misschien wel?
1: Ja, misschien. Samen naar muziek luisteren, dat soort dingen.
0: Nou, ik vind het een prachtig voorstel. En we gaan natuurlijk die oproep graag uitzetten. Mensen die ook geïnteresseerd zijn in de Duitse muziek of Duitse cultuur, die kunnen in contact gebracht worden. Daar zorgen wij dan bij en voor elkaar weer voor. Met jou. Mm-hmm. En nou, wie weet wat dat gaat opleveren, Robert Jansen. Want misschien wel een grote hechte vriendschap.
2: Zou toch leuk zijn?
0: Dat zou leuk zijn. Ja. Geef het even de tijd, dan doen wij het ook.
2: Absoluut. Reageer op deze oproep kan via mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. Appen mag natuurlijk ook, dat is heel makkelijk. En wie weet hebben we binnenkort een leuk Duits geïnteresseerd clubje bij elkaar.
0: Nou, dat zou leuk zijn. Dankjewel, Robert.
1: Oké, goed zo.

0: Nou, Duitser kan bijna niet. Doel van Peter Maffay, die stond op mijn lijstje voor morgenochtend. Maar die heb ik dan even naar nu verplaatst. En zo wisselen we een heel klein beetje om. Ja, laten we eens eventjes kijken of we nog wat uittipjes hebben. Of hebben we nieuws? Ik zie jou net op telefoon.
1: Ik zag mij zwaaien, hè?
0: Oh, vertel.
1: Ja, ik had Kees Scholman net aan de telefoon. Nou, hij kan het beste zelf vertellen.
0: Kees, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen, Koop.
0: Wat fijn dat je eventjes belt. En wat is de aanleiding? Want die heb ik even niet meegekregen.
2: Oh, dat was van Robert Jan, die zojuist belde.
0: Oh ja, over de Duitse muziek en de Duitse cultuur.
2: Ik woonde vroeger in Groningen. En ik ben al wat ouder. En dus toen destijds hadden we alleen maar de middengolf op onze radiootjes.
0: Oh ja, natuurlijk.
2: Ik begon al, omdat je in Groningen woonde, naar de Duitse radio te luisteren. En dus ik spreek Duits bij de mensen als Nederlands.
0: Nou, wat leuk zeg. Ja, kijk jij ook vroeger naar Duitse televisie?
2: Ja, nog steeds.
0: De cowboyfilms en zo die zo mooi gesynchroniseerd waren?
2: Ja, maar weet je, ga je even één ding zeggen. Het hele heerlijke vond ik juist, omdat ik iets beter Duits spreek dan Engels. Omdat ik het Engels wil toetsen. Maar ik ben ook blind, dus was het voor mij natuurlijk ideaal dat ik dat moet doen.
0: Ja, oh natuurlijk. Ja, nee, jij kon niks zien, maar jij des te beter kun je horen, neem ik aan.
2: Ja.
0: Ja, wat fijn.
2: En toen ik op een gegeven moment mijn kabelabonnement nam, heb ik een provider genomen die heel veel Duitse zenders had. Want ik pak nog altijd die Duitse zenders, ik vind dat heerlijk.
0: Wat heerlijk. Dan pas jij goed bij Robert Jansen, denk ik, hè?
2: Denk het wel, ja.
0: Dan moesten we jullie maar eens met elkaar in contact brengen. Want dat gaat natuurlijk en gesprekken opleveren. En het gaat natuurlijk ook elkaar inspireren, denk ik.
2: Dat zou best wel eens kunnen, ja. Ja.
1: Leuk, Kees. Hartstikke leuk. Ik ga jouw nummer geven aan Robert. Dus het gaat helemaal goed komen.
2: Zeker weten.
0: Dank je wel dat je gebeld hebt, Kees. Hartstikke fijne zaterdag gewenst. Nou, wat een ontzettend leuk berichtje, Marilie.
1: Ja, leuk als er gelijk zo enthousiast gereageerd wordt van ja. Breng me maar in contact, dat gaan we dus doen.
0: Nou, dat zijn er alvast twee. Wie weet hoe groot die groep nog wordt. Ik ga dat morgen natuurlijk ook nog eventjes herhalen. Ja. Ik heb nog een paar uitjes, als je het goed vindt. Mm-hmm. En als je thuis denkt, ja, ik heb ook iets, dat mag je ook even voorlezen. Kan altijd, hè. Zet het even in een mail. Stuur het naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. En dan kan ik dat of zo meteen nog even meenemen. Of anders volgende week. Even een storm, een schip dat vastloopt en een groep piraten op een onbewoond eiland. Dat klinkt lekker, hè. Mm-hmm. Waar ze een geheimzinnige hut vinden. Om te bewijzen wie de vreemdeling is, moeten ze 3 onmogelijke opdrachten volbrengen en het publiek mag meedenken. Wat is dat? KK&Co speelt De Piraten van de Zeven Zeeën. Een voorstelling voor iedereen vanaf 4 jaar. Okay. Dat is mooi, hè? Ja. Om 2:30 in de Schalm aan de Oranjelaan, 10 in de Meren. En kijk even hoe je aan kaartjes komt. Gewoon even dit googelen, dan kom je vanzelf terecht op de site en dan kun je kaartje halen. En dan kun je daar nog naartoe vanmiddag om 2:30. De Schalm dus in de Meren. Oranjelaan 10. Van piraten naar een clubvoorzitter. 1 spontane kus na een onverwachte overwinning. En ineens staat alles op zijn kop. In De Kus speelt toneelgroep Quibus een komedie over clubvoorzitter Leopold Steels, wiens gebaar na de winst van zijn vrouwenteam zijn club en zijn gezin in de problemen brengt. Het gaat over macht, imago en hoe 1 klein moment een eigen leven gaat leiden. Om 8:00 vanavond in Theater Pantalone aan de Linnaeusweg 5 in IJsselstein. En daar kun je ook de kaartjes krijgen. Theaterpantalone.nl. Nou, dat waren ze een beetje voor vandaag.
1: Leuk, leuk. Ja. Nou, hele succesvolle oproepen, moet ik zeggen, vanochtend. Kopen. Jannie Ruske op zoek naar die ukulele voor Tim, haar kleinzoon. Gelukt, John uit Amsterdam, die komt met een gloednieuwe ukulele. Nou, mooier kun je het eigenlijk niet krijgen, toch?
0: Nou, dat vind ik hartstikke leuk. Ook gelukt dus. Roy van der Zanden, die gaat rennen voor Isselwaarde, voor de bewoners van Isselwaarde. En dat is een kleinschalig woonzorgcentrum in IJsselstein. Ja, die woonkamer moet aangepakt worden. Een beetje opknappen, meubeltje erin. Ze zoeken sponsoren, ze zoeken enthousiasme. Kijk op rennenvoorisselwaarde.nl.
1: Ja, mooi doel. Kobi van Eijk uit Waarder spraken wij op zoek naar die kop en schotel, waarschijnlijk gemaakt in Gouda. En daarop staat G. Kool, en dat was haar opa. Die zou ze heel graag aan haar broer geven. Dus heb je tips over dat mannelijke kopje, zoals ze het omschreef, dan horen we dat nog graag. Het kan maar zo bij je op zolder liggen, je weet het niet.
0: Nee.
1: En Robert Jansen uit Utrecht wil graag in contact contact komen met mensen die interesse hebben voor Duitsland en die interesse met hem willen delen in een leuk appgroepje en leuke dingen wil ondernemen. Nou, daar gaf Kees Scholmer eigenlijk gelijk gehoor aan.
0: Hartstikke
1: en die zei, ik ben ook enorm Duits gezind en ik kom graag in contact. Heel leuk, we kregen net ook een appje binnen van Henny van Doren. En die laat weten, ik ben naar het concert van Helene Fischer geweest in Arnhem. Ook erg leuk, prachtige artiest. Misschien wil Henny ook wel bij het groepje.
0: Je weet het nooit. Daarvoor is M voor elkaar. Je kunt ons appen en je kunt ons mailen. M voor elkaar, het rtvutrecht.nl. Nou, dat was het weer voor vandaag. Morgen in de herhaling, hè?
1: Absoluut. Hoop jij het?
0: Ja, hoor.

0: It Feels Like Home van Sommieux. En jij hebt zometeen even een vraag voor onze weerman, toch?
1: Ja, ja, ik vroeg me wat af vanochtend toen ik in de auto zat.
0: En wat was dat dan?
1: Ja, waarom die lucht zo geel was.
0: Weerbericht. Floris Lafebe, goedemorgen weer.
2: Een hele goede morgen.
0: Ja, bam, meteen een vraag voor je. Ja, waarom inderdaad was die lucht zo geel vanmorgen?
2: Ja, dan zou ik hem toch wel ook moeten zien eigenlijk, moet ik zeggen. Maar misschien omdat er wat bewolking werd beschenen door een zonsopkomst, zou dat misschien kunnen.
0: Ja, wie weet.
2: Dat zou misschien wel de mogelijkheid kunnen zijn. Maar ik zou graag de lucht dan graag willen zien op een foto of zo. Dan zou ik misschien een betere verklaring kunnen geven.
1: Ga ik de volgende keer doen, Floris?
2: Ja, heel goed.
0: Heel goed. Nou, het is een dagje met van alles wat, hè. Vanmorgen ben ik al door de regen gelopen. Het zonnetje scheen weer volop. Hoe gaat het verder vandaag in het hele weekend trouwens?
2: Ja, het is een herfstachtige dag vandaag, Koop. Met veel buien momenteel die van west naar oost overtrekken. Kunnen lokaal ook actieve buien tussen zitten. Met kans op onweer, hagel en windvlagen. Dat is allemaal mogelijk. Maar met name in het noorden van het land, daar geldt momenteel een code geel vanwege stevige buienexemplaren. Met kans op zware windstoten van meer dan 80 km per uur. In Utrecht wordt het niet zo heftig, maar we moeten wel rekening houden met een aantal buien. Tussendoor af en toe wat zonneschijn en temperaturen tussen de 12 en 15 graden slechts.
0: Ja, ik heb een vestje aangetrokken vandaag. Het was er weer tijd voor, t-shirt in de kast. Dus ja, je gaat je erop kleden, hè?
2: Ja, ja, het klinkt misschien allemaal fris, maar is eigenlijk zeer gebruikelijk voor de tijd van het jaar. We zitten natuurlijk al richting het midden van de maand oktober. En dan zijn dit soort temperaturen gewoon vrij normaal. Vanavond en vannacht blijft het overigens wel behoorlijk nat in de provincie. Als er geregeld buien overtrekken. En ook dan is er kans op onweer, hagel en windstoten.
0: Ja.
2: Af en toe zijn er ook wel wat opklaringen. En na zonsondergang koelt het snel af naar zo'n 9 of 10 graden op de koudste plaatsen.
0: Ah joh.
2: Ja, morgen ook een wisselvallige herfstdag. Met aan het begin van de dag flink wat buien. Ook weer lokaal met onweer en windstoten. Maar in de loop van zondagmiddag trekken de meeste buien via het oosten de provincie uit. En wordt het allemaal wat droger, rustiger, met meer ruimte voor de zon. Maar ook dan weer een frisse dag, Hoorkoop. Met maxima tussen de 12 en 15 graden slechts. Maar na het weekend krijgen we te maken met wat warmer weer. Als de lucht gaat kleuren, mooie zonsopkomsten krijgen we dan ook. De zon zal geregeld gaan schijnen. En met een draaiende wind naar het zuiden warmt het lekker op naar 16 tot 19 graden.
0: Oh, dat is een goed vooruitzicht, toch? Dat is dan toch wel weer een beetje warmer, hè?
2: Ja, dat is veel warmer. En woensdag en donderdag, dus echt later volgende week, kan het zelfs lokaal weer 18 of 19 graden worden.
1: Oh.
2: Daarbij flink wat ruimte voor de zon, niet al te veel wind. Dus een mooie najaarsperiode krijgen we dan opnieuw. Misschien dat op dinsdag een buitje valt, maar over het algemeen overheerst de droge periode met zonneschijn volgende week.
0: Hartstikke goed. Het is lekker herfst. Ik hou ervan. Dankjewel, Floris.
2: En jou ook bedankt,
0: ik wens jou een hele fijne zaterdag. En wij spreken elkaar morgenochtend weer, hè?
2: Tot morgen, Koop.
0: Oké, tot morgen dan. En jou ook dank, Marilie.
1: Ja.
0: En tot morgen, wou ik zeggen.

0: beste Theo. Ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
1: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
4: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50.
3: Voordeelhaartjes.nl. Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
4: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
5: Voordeeluitjes.nl. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
11: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
13: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
14: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
15: Een initiatief van Pfizer.
16: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
17: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er woontorens gebombardeerd. Er zijn al mensen onder het puin vandaan gehaald. Zeker 12 mensen worden nog vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de Oekraïnse regio. De hele dag rijden er geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Er is brand gesticht in de technische ruimte van een spoorbrug. Een aannemer trof daar vannacht een opengeslepen deur en smeulende kabels aan. Volgens ProRail is er mogelijk sprake van sabotage. Na de rellen in Brussel van gisteren zitten nog altijd 21 mensen vast. 17 van hen zijn minderjarig, zegt de Belgische politie. Ze worden verdacht van bedreiging, brandstichting, vandalisme en het bezit van wapens. In totaal werden 110 mensen opgepakt, maar de meeste zijn weer vrij. In India treedt de politie opnieuw hard op tegen protesten van de kakkerlakbeweging. De demonstratie van vandaag werd verboden. Duizenden demonstranten zijn gearresteerd. Op toegangswegen naar New Delhi werden auto's en bussen gecontroleerd op betogers. Ook de leider van de Indiase kakkerlakkenbeweging is vanochtend gearresteerd, melden lokale media. Aan de start van de Ronde van Lombardije hebben de renners gedemonstreerd voor meer veiligheid. Uit protest bleven ze 5 minuten stilstaan. Bij wielerkoersen rijden geregeld auto's of motoren op de weg. In augustus kwam in Portugal een Britse renner om het leven door een auto op het parcours. Het weer nog, buien, maar tussendoor ook wat zon. Het is een graad of 15. Vanavond in het zuiden wat droger. Morgen eerst nog buien in het noorden. Later overal droog en dan is het 14 graden. Dit was het NOS-journaal.
18: Dorald, dankjewel. Op de A1 staat het vast richting Amsterdam tussen Hoevelaak en Amersfoort. Amersfoort-West om precies te zijn. Vanwege een politieonderzoek, de rechterrijstrook is dicht. De vertraging 40 minuten.
19: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
20: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
21: Bij BVR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het heurt.
22: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt. Met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival. Van oktober tot kerst.
21: Kou en hitte buiten. Comfort binnen. BVR Wooncomfort.
23: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
16: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
24: Muziekplezier. Met Joost Brouwer.

0: Volgens mij heeft mijn stem nog nooit zo zwoel geklonken op Radio Utrecht. Drifters, how low can you go? Of verkouden en nog eens verkouden. Maar ja, het gaat om de muziek en de verzoeken. En die mag je aanvragen. RadioMUtrecht.nl. Ik ben benieuwd waar je zin in hebt vandaag. Die vier astronauten die na 8 maanden verblijf in ruimtestation ISS weer terug op aarde zijn, die hebben ook zin in de normale dingen weer, denk ik. Er waren 2 Amerikanen, een Rus en een Française.
1: En as you can see on your screen, we have visual confirmation of splashdown. Jack and Freedom has returned home, and Jessica, Jack, Sophie en Andre.
2: Splashdown. On behalf of SpaceX, welcome home, Crew 12.
0: Ik vind dat altijd zeer intrigerend. Die astronauten die werden in februari met spoed naar het ruimtestation gebracht om 4 anderen te vervangen, dat een van hen ziek was en die ruimtereis duurde meer dan 230 dagen. Niet zeg ik. Altijd bijzonder om mee te maken, zoiets. Ook bijzonder om een verzoek op de radio te horen, natuurlijk. Nou, RTV Utrecht app en Radio M Utrecht.nl, daar moet je zijn.

Het eerste verzoek is van mij, zoals altijd. Heeft te maken met dat nieuws over die astronauten. Chris de Burgh komt eraan. A Spaceman Came Traveling. Dat is mooi, hè?

0: dank voor alle lieve reacties in de app. Chris de Burg, ja, mooi hè. Iets meer muziek en iets minder stem van mij, denk ik. Beterschap, drink vooral citroensap met gember. Getrokken in kokend water. Ja, ik heb toevallig ook verse gemberstukjes en dan in heet water meegenomen in mijn thermomok. En hoi Joost, zeg Ineke, ik vind dat je anders klinkt vandaag. Koudje gevat, ja, dat is inderdaad, nou ja, goed, de weeromslag denk ik of zo. Ik voel me verder prima, niet snotverkouden, ook niet hoofdpijnerig of zo. Gewoon mijn stem. Nou ja, goed, lekker zwoel toch voor de radio. Corny van der Bos wordt ook nog aangevraagd. Nou, genoeg liedjes om te draaien natuurlijk. Altijd veel meer aanvragen dan dat we kwijt kunnen op de dag dat ze aangevraagd worden. Dus ik verdeel ze altijd over de vrijdag, zaterdag en zondag. Komt helemaal goed. Monique Smit ga je zo meteen horen. De nieuwe met Kido van de Graaf. Ook de Archies en de Dolly Dots.
1: Muziekplezier.
2: Vraag je favoriete muziek nu aan.
1: Ga naar

0: Monique Smit en Guido van der Graaf. Dit is Radio M Utrecht met muziekplezier. En even checken of ik Flip kan bereiken. Het zonnetje is wel weer een beetje gaan schijnen. Het altijd tijdens dit programma dat dan toch even de zon schijnt op de een of andere manier. Flip heeft eigenlijk nog een Indian Summer plaatje aangevraagd, volgens mij. Ja, hij heeft vorige week nog lekker op het terras gezeten. En ik dacht, misschien kan de plaats August-Oktober wel.
1: Goedendag, dit is de voicemail van...
2: Flip.
0: Ja, Flip, hoi. Komt de piep nog?
1: Spreek uw bericht in na de toon.
0: Nou, hier is die. Niet van de Bee Gees, maar van Robin Gibb natuurlijk. Die wel verbonden is aan de Bee Gees, uiteraard. Dat is een solo plaatje. Past heel goed bij deze tijd van het jaar. Zal ik de plaat helemaal op je voicemail laten horen? Kijk of dat...

Welkom terug, John Sebastian. Mijn stem niet, maar de rest wel gelukkig. Mijn lichaam. Ben niet ziek of zo verder. Maar ja, mijn stem is gewoon een beetje schor. Dat is het. Ja. Dus geef ik jou vooral de stem. Bob Marley en de Wailers geef ik ook een stem.

0: Bob Marley and the Wailers, Radio in Utrecht. Muziekplezier met Billy Swan, I Can Help. En Ed Sheeran, die gaat een liedje zingen over de liefde, waarom ook niet. Een liefde die een leven lang meegaat, zelfs wanneer mensen ouder worden.
1: Muziekplezier met Joost.

0: is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis. En ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige, maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur. Radio M Utrecht.

0: Billy Swan. En als je die draait, dan moet je hem helemaal draaien. Met dat einde dat maar doorgaat. I can help. Han, goeiedag.
1: Goedemiddag, Joost.
0: Ja, ik denk dat ik vraag om jou vooral even het verhaal te doen. Want ik heb een How Low Can You Go stem. Zeg maar. Maar je hebt een mooi verhaal, want een liedje over vliegen. We zijn er uiteindelijk samen uitgekomen. Even checken of je inderdaad deze bedoelt van Jeffrey Osborne.
1: Ja.
0: Ja, dat is mooi. En dat is een liedje uit de Zero's. En hij heeft deze zanger, voor je denkt, ja, waar ken ik die dan van? Hij heeft ook in die supersterrenband gezeten. We Are The World heeft hij ingezongen onder meer.
1: Ja.
0: USA for Africa. En, maar goed, het verhaal daarbij is dat jij hebt een zoon en die is met zweefvliegen bezig, hè?
1: Ja, die is in de 91 is die gaan studeren aan de TU in Eindhoven. Is gelijk lid geworden van de ZES, de zweefvliegclub Eindhovense Studenten. Mm-hmm. En is dat op de dag van vandaag nog. En heeft verleden jaar zijn brevet gehaald voor motorzweven. En daar heb ik in augustus ben ik met hem mee geweest van de Peel bij Venray naar Hogeveen. Nou, dat is geweldig. Dat is zo leuk. Het is net of je in een cockpit zit met allemaal medetjes en knopjes. Heerlijk, ja. En ja, dus de zweefvliegsport. Als ik kijk naar de nieuwe lichting studenten daar, dan denk ik wat fijn dat ze nog enthousiast worden van deze sport. Ik vind het geweldig om die nieuwe lichting weer te zien zitten. Ik was er een hele poos niet geweest. En ik zie dat daar en dan denk ik, oh wat leuk. Dat ze daar toch ook weer warm voor lopen. Ja. En ik heb zelf ook in een zweefvliegtuig gezeten. Met een parachute op. En je wordt min of meer gelanceerd. Oh. Maar het is geweldig.
0: Wacht even, ja. En jij hebt dus een parachutesprong gedaan? Vanuit de zweef?
1: Nee, ik heb geen parachutesprong. Je gaat zweefvliegen en dan moet je dus een parachute op je rug hebben. Oh. Want je weet maar nooit natuurlijk, hè?
0: Oh, dat is een veiligheidsdingetje gewoon.
1: Dat is een veiligheidsdingetje, ja.
0: En je bent boven Venray geweest, zeg maar, vanuit Eindhoven bij alles een keer. Want je komt zelf uit Utrecht dan, en omgeving?
1: Ik kom zelf uit Vianen. Ik ben geboren in Utrecht. Dus ik moest dus naar Venray. Ja, je vliegt bij de militairen, bij de Peel.
0: Ah, oké. Okay,
1: militair vliegveld.
0: Ja, en zou je niet een keer boven dat je vraagt aan je zoon, kun je een keer boven mijn huis vliegen? Zie je dat voor me?
1: Nou, mijn zoon heeft met de motorzwever hier boven Vianen gevlogen. Ja. We hebben dus een filmpje gemaakt van hem. En toen is hij doorgevlogen naar Texel. Is daar een kopje koffie gaan drinken. En met een mede-piloot, die zat er ook naast. En toen weer terug. En toen is hij boven Hagestein heeft hij gevlogen. Dus toen kregen we daar weer een appje van. Hij heeft mijn dochter een film gemaakt. Oh. Ja, het is geweldig. Oh, het is zo'n mooie sport.
0: Fantastisch. Ja, je bent echt ambassadeur. Nou, je hebt ook een gevoel van vrijheid, neem ik aan, als je in zo'n ding zit. Hè?
1: Ja, dat heb je ook. Alleen was voor mij, ik ben bijna 80, was voor mij eventjes een dingetje om in dat vliegtuig te komen. Ja. En die motor zweven. Oh, ja. Want je hebt een stripje op de vleugel zitten, daar mag je overheen lopen. En dan kun je in het stoeltje gaan zitten. Maar ja, ik ben niet zo heel groot. Ik ben maar 1,55. Dus het was eventjes, even een kontje geven. En toen zat ik erin.
0: Even begeleiding. Ja, maar je kon nog wel net naar buiten kijken toen je erin zat.
1: Ja, zeker.
0: Zat je helemaal weg. Gezakt, Han.
1: Nee, dat viel nog een beetje. En toen zijn we naar Hogeveen gevlogen. En even bij mijn nicht geweest in Zuidwolde. En toen weer gauw terug. Want we moesten op een bepaalde tijd weer terug zijn. Ja. Dus maar dat is allemaal gelukt. En ik vond het geweldig. Ja.
0: En ik hoor dus als jij eigenlijk nog student zou zijn geweest, had je dit willen doen?
1: Ja, misschien wel. Ja hoor. Ik ga er rustig in zitten. Ik ben nergens bang voor. En ook al ben ik al aardig op leeftijd. Ik ga er gewoon in. En ik laat het gewoon over me heen komen. En het is geweldig in de lucht.
0: Oké. Okay. Ja. En Jeffrey Osborne is ook geweldig, dat liedje.
1: En die vind ik geweldig, ja.
0: Ik ga nu draaien voor jou en voor je zoon. En al die andere zweefvliegers.
1: Geweldig.
0: On the wings of love.
1: Dankjewel Joost. Nog een fijne uitzending.

0: Goedemorgen.
1: Ineke met Joost van de radio.
0: Hallo.
1: Connie van de Bos heb ik voor je klaarstaan.
0: Helemaal goed, leuk.
1: Sjaki van de Hoek, hè? Even wat vrolijks,
0: ja.
1: Toch?
0: Ja, joh. Het is slecht weer, hè? Het plans hier weer.
1: Ja, het heeft wel gisteravond flink gepland bij mij ook. Al komt het zonnetje nu een beetje erdoor, maar... ja,
0: in overzicht is het drama nu, hoor. Het plans is gewoon...
1: Nu is het weer, weer zo'n slag, dat is echt een feit, ja.
0: En ik hoorde een plaatje ook voor jou en ik hoorde je één.
1: Is dat
0: maar
1: nou weer...
0: Ja, iedereen snot het en hoest, hè. Het zal wel komen, hè.
1: Maar jij nog niet, Ineke? Of,
0: Nee, nou, een beetje hoesten en een beetje snotteren, maar nog niet heel erg, gelukkig.
1: Het is nog niet losgebarsten, nee. Nou, één ding is zeker, Connie heeft op dit moment een betere stem dan ons tweeën bij elkaar, denk ik, hè?
0: Ja. Ja, dat vond ik... Wel leuk, altijd.
1: Ja, Sjaki van de Hoek. Ja.
0: Ja.
1: Nou, okay. Mooie afsluitende plaat voordat we aan één kwartier muziekplezier gaan beginnen.

0: Dat is dan €250.
1: Betalen?
2: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappen te goed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Midden-Nederland.
3: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
4: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
3: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
7: Hey!
8: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido!
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via Radio M Utrecht.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie is onderzoek begonnen naar de brand in een spoorbrug in Rotterdam. De recherche bekijkt camerabeelden en zoekt getuigen. Onbekenden slepen vannacht de deur van een technische ruimte bij de brug open en staken kabels in brand. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en mogelijk gaat het langer duren. Staatssecretaris Bertram van Infrastructuur is geschrokken. Dat er sprake is van opzet noemt ze kwalijk en zorgwekkend. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider. Nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. De politie in India heeft opnieuw grote aantallen betogers opgepakt van de kakkerlakkenbeweging. Ze waren op weg naar de hoofdstad New Delhi voor een groot protest in aanloop naar de verkiezingen. De beweging is het niet eens met de verandering van de kieslijsten, waardoor minderheden in India hun stemrecht zouden verliezen. Max Verstappen heeft de sprintrace gewonnen bij de Grand Prix van Singapore. Hij was ruim 3 seconden sneller dan Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Verstappen pakte daarmee 8 punten in de strijd om het wereldkampioenschap. De race verliep chaotisch. De start werd uitgesteld vanwege de regen. En vervolgens waren sommige delen van het circuit nat en sommige delen niet. George Russell, de nummer 2 in het klassement, crashte al in de eerste ronde. Vanmiddag om 3 uur is de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen in Singapore. Het weer, buien, tussendoor wat zon. Het is een graad of 15. Morgen eerst nog buien in het noorden. En het wordt 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dorald, dankjewel. Op de A2 richting Amsterdam tussen Utrecht, Leidsche Rijn en Breukelen. 10 minuten lang onderweg. Een ongeluk daar. Verkeer wordt via de af- en toerit geleid. En de verwachte eindtijd is 6 uur vanavond.
2: Woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
3: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
4: Bij BVR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het heurt.
5: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola. Kou en hitte buiten. Comfort binnen. BVR Wooncomfort.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Weba Design, badkamers, keukens en tegels in Bilthoven.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
9: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: Let's Dance en The Cats. Nou, vooral Let's Listen. En niet met mijn stem, maar met de mooie stemmen van de muziek die gaat komen. Eén kwartier muziekplezier. Wat dacht je van Casey en de Sunshine Band, Cher. En ook nog Eamon Corner. Ja. Half as Nice komt voorbij. En Fleetwood Mac ga ik draaien. Little Lies. En dat geeft jou de tijd om nog wat verzoeken in te dienen. Want we hebben nog een vol uur muziekplezier natuurlijk. RTV Utrecht app. Daar kun je het inspreken, intypen. Inzingen desnoods. De kermisklanten zijn aangevraagd. Dat is leuk. Die Rasma heet dat liedje. Dat is mooi. Misschien komen we daar nog aan toe deze middag.
1: Eén kwartier

0: feest. En Natasha Akkerjon, muziek is ook altijd feest natuurlijk, hè?
1: Ja, zeker, zeker.
0: En jij speelt het?
1: Ja, ik speel het ook al zelf, inderdaad.
0: Ja, ook met anderen samen in duo of alleen? Of...
1: Nee, ik speel het zelf alleen. En ik heb wel accordeonles en daar doe ik het dan met mijn leraar, accordeonleraar. Maar in principe speel ik alleen.
0: Ja, en wat zegt je leraar? Doe je het goed?
1: Die is apetrots op mij.
0: Apetrots, oké, okay, ja. Nou, mooi. Ja, ik heb zelf vroeger keyboard gespeeld. Dat is natuurlijk ook een toetsinstrument. Alleen, ik improviseerde altijd te veel. Dus ik hoop dat jij aan je noten houdt.
1: Ja, dat zeker.
0: Ja. Hey, en jij hebt eigenlijk de kermisklanten aangevraagd. Je hoort ze al een beetje op de achtergrond. Dit is dan Crazy Accordeon. Ja, ze hebben heel veel liedjes uitgebracht. Ook vaak in op volle toeren geweest en dat soort programma's. En je zegt, ja, die heb ik al lang niet meer gehoord op de radio, hè?
1: Ja, eigenlijk op bijna geen enkele radio meer hoor ik ze. Dus daarom dacht ik, nou, ik wil ze weer eens een keer horen op de radio. Want ja, ze hebben het zo goed gedaan al die jaren. En ik ben er een heel grote fan van, dus ja, daarom.
0: En verbonden met de provincie Utrecht ook uiteraard, hè?
1: Mm-hmm.
0: Ja, ook nog. Amersfoort. En jij speelt ook stukken van ze dus?
1: Ja, zeker. Ik heb inderdaad de Raspa en ik heb de Hilly Billy Rock heb ik gespeeld. Ja. Die kan ik spelen. En ik heb Crazy Accordeon, die kan ik nog niet helemaal goed spelen. Maar dat zal wel een keer komen.
0: Het gaat ook heel snel, hè?
1: Ja, precies. En ik doe dan altijd bijna altijd de partij van Kobe dus. De partij van Kobe is de melodie.
0: Ja.
1: En de partij van Henny, dat is eigenlijk altijd wel zware, dan die fietste doorheen. Dus.
0: Ja, een beetje de bas, wat je met een bas kan vergelijken. Een beetje om de ritme een beetje aan te houden.
1: Hè? Ja.
0: Ja. En want dat is natuurlijk lastig als je een stuk speelt wat eigenlijk voor twee mensen bedoeld is. En je eentje spelen, dan moet je wel op één ding concentreren natuurlijk.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Nou, je hebt je accordeon nu niet omhangen, neem ik aan, hè?
1: Nee, die heb ik nu niet om.
0: Nee, dat komt ook een beetje raar over via de telefoon, denk ik. Dan moet je echt gewoon goed horen, uiteraard.
1: Ja, eigenlijk zou je het dan via de video moeten doen, via videopadden of zo. Maar dat doen we nu niet, dus ja.
0: Nee, dat doen we nu niet, het is radio. Wat zou je tegen iedereen willen zeggen die een muziekinstrument wil gaan bespelen? Ik zou zeggen, promote accordeon, hè, dan?
1: Ja, precies. Ik zou zeggen van, probeer ook een stuk accordeon uit. En kijk dan of dat instrument ook iets voor je is. Want als je piano hebt gestudeerd of piano hebt gespeeld, dan is het accordeon niet zo moeilijk om te leren. Want zo heb ik het ook geleerd.
0: Hartstikke mooi gezegd. Wanneer ben jij in aanraking gekomen met die accordeon eigenlijk? Dat je dacht, ik ga dat spelen.
1: Zo ongeveer 6 tot 7 jaar geleden ongeveer. En ik heb het mezelf aangeleerd.
0: Ja, mooi.
1: Ik kreeg een accordeon van mijn tante. Dat was een kleintje. En uiteindelijk dacht ik van ja, ik vond het kleintje wel goed. Maar ik wilde wat groter. Ik wilde wat meer. Dus dan heb ik voor een grote accordeon gespaard. En die heb ik nu inmiddels ook al erg lang. Dus, en daar speel ik al een hele tijd op, eigenlijk.
0: Hartstikke geweldig. Die Raspa, ik ga de plaat instarten. En dankjewel voor je mooie promotionele verhaal over de accordeon. Fijn.
1: En het is niet alleen dat het een accordeon titel is, maar ze zijn altijd met de muziek door het leven gegaan.
0: Ja.
1: Dus misschien is het ook om dat een beetje te promoten van ga met muziek door het leven. Want dat is vrolijk voor iedereen en ja, ook voor jullie, maar ook voor de mensen die ouderen vandaag, die houden nog steeds van muziek. Dus ja,
0: en dat is ook precies,
1: kun je die misschien ook bereiken.
0: Ja, wat het doel is van muziekplezier, hè? Muziek is het leven.
1: Ja, precies.
0: Nou.
1: Dat motto.
0: Hier is die Raspa. Fijne middag, hè?
1: Ja, hetzelfde. Dank u wel.

0: Whalen levert juweeltjes af. En Mind Over Matter. En die kermisklanten daarvoor met die raspa en een lans voor de accordeon. Ja, eigenlijk is mijn zwakte bot dat ik te veel instrumenten heb geprobeerd en nergens echt blijven hangen. Ja, met mijn stem ben ik dingen gaan doen. Ik ben gaan zingen, maar daar ben ik later ook weer van afgestapt. En nu maak ik radio. Hartstikke leuk. Muziekplezier. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 12 en 2 op Radio M Utrecht. De verzoeken kan je aanvragen 24 uur per dag via radio.mutrecht.nl. Goedemiddag krijg ik in de app van Tom te horen. Hebben jullie mijn kerstkaart al ontvangen? Nou, het is wel erg vroeg. Maar ja, als je er op tijd bij bent, krijgt hij een mooi plekje in de studio uiteraard. Jim Gilstrap zometeen en ook Marco Borsato.
1: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt, een wandelmaatje of tweedehands vinyl van je favoriete artiest? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: met de radio. Dylan heb ik aan de telefoon, toch?
1: Ja, zeker.
0: De enige echte Dylan. Ja, de vriend van Muziekplezier. Ik zit een beetje met een zwakke stem, maar ik kan je toch te woord staan. Gezellig, hè?
1: Ja, ik hoor je wel, hè?
0: Ja, ja, ja. Hé, hey, welke zou je vandaag willen horen? Somjeu bijvoorbeeld, of Antoon, of...
1: Doe maar Somjeu.
0: Somjeu, Dark Before the Dawn. Die is mooi, hè?
1: Ja, zeker.
0: Elke dag...
1: En weet je wat nou toevallig is?
0: Ja?
1: Ik ben bij het Spoorwegmuseum in Utrecht.
0: Oh, wat gezellig zeg.
1: Ik sta nu bij een stoomlocomotief.
0: Ja?
1: En ik ga het hard.
0: Oké. Maar houd wel veilig, hè?
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Nou, zeker veilig.
0: Ja, en een dag zonder liefde is geen dag, hè?
1: Nee.
0: Hey, en ben je daar met de hele familie?
1: Ja, daar ben ik met mijn ouders gewoon.
0: Ja, gezellig. En wat is er allemaal nog meer te zien daar?
1: Ja, oude NS-treinen. Vrachttreinen met een oude benzinepomp.
0: Oh.
1: Die wou mijn vader meenemen, maar die zat vast.
0: Voor in de woonkamer, leuk, voor de decoratie.
1: Ja.
0: Hey, en anders vraag even of ze daar Radio M Utrecht aanzetten. Dan horen ze zo Somjeu door de speakers daar. Gewoon door de intercom van de trein, van een van die treinen.
1: Ja.
0: Nou, mooi, mooi. En zit het machinist zijn in je bloed? Of conducteur? Of wil je daar later niks mee?
1: Treinspotter.
0: Nou, dat lukt wel, Dani. Hé, hey, ja. Dankjewel dat je weer even op de radio was. Hè. Ik vond het weer gezellig.
1: Ja, dankjewel. En jij ook, hè?
0: En hier is Somjeu. Met Somjeu. Dark Before the Dawn. Hè.
1: Nou, doei.
0: Doei.

stem van Mr. Hey Magazijn hoor in de Golden Earrings. Dong, dong, Diki, Diki, dong. De eerste Diki met een K en de tweede Diki met een G natuurlijk. Maar de stem van Shanna Sparrow, nou, dat is een juweeltje hoor. Luister maar eens. Material Lover op Radio M Utrecht.

0: I meet you tomorrow afternoon voor een nieuwe muziekplezier. Een music pleasure. Ik zeg ook maar wat smoky was dit. I will meet you at midnight. Dus morgen een nieuwe muziekplezier. En zometeen pluk de middag. Erwin, ja.
1: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen of vanaf €84,75.
2: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
1: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
2: Voordeeluitjes.nl. Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
3: Dat is zo'n €250.
4: Betalen?
5: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappen te goed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Midden-Nederland.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.

0: En dan?
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
3: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
4: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
5: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 11 mensen gedood. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn woontorens gebombardeerd. Er zijn al gewonden onder het puin vandaan gehaald, maar er worden nog mensen vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de regio. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider, nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een spookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Leidse Rijn en Breukelen. Dat duurt nog tot aan de avond. TV-schurk Carbonkel uit de kinderserie Ik Mik Lorenland is weer te zien in Museum Beeld en Geluid in Hilversum. De eenoogige trol moest worden gerestaureerd. Carbonkel bezorgde in de jaren 90 veel kinderen nachtmerries. Nu is er in het museum een speciale beleving over het enge wezen ingericht. Het museum adviseert ouders om kinderen niet alleen door de ruimtes te laten lopen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
9: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
10: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
11: Een dagje uit. Wat een heerlijk dagje kuit.
10: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
12: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonder Walls. Nu in Museum Gouda.
13: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt. Met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival. Van oktober tot kerst.
12: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
0: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
14: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
15: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
17: Goedemorgen.
16: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
17: Echt waar, joh?
16: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
18: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
19: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
20: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
21: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
20: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
7: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
22: Pluk de middag met Erwin Peters.

Bella Costa. En ik moet het eerder bekennen dat ik denk van, waar gaat het eigenlijk over? Eerder soms ook, Bella Costa. Het klinkt fantastisch, maakt ook niet uit. Ik weet sinds kort pas je terme non plus. Die heb ik toen voor plukte plaat gebruikt en in het Nederlands vertaald. En denk wat, hè? Daar gaat helemaal nergens meer over. Dat is dit programma. Goedemiddag, ik ben Erwin en dit is Pluk.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

Ook Let's Night in the Pips bij Radio M Utrecht. Het zou eigenlijk nog iets meer moeten regenen. Een beetje druilerig, lekkere zondagmiddag misschien. Het begon eerst met Georgia. Dus de schrijver van dit liedje belde een vriendin. En zij zei dat ze met een nachttrein naar Houston ging om haar familie te bezoeken. Dus hij dacht, goede titel. En later werd Houston dus veranderd in Georgia. Omdat dat beter paste bij Gladys Knight en de achtergrond bij Radio M Utrecht. Trouwens, daarvoor hoorde je de Nationale Nieuwe, de zakte aan de Munnik, niks doen. Alleen een titel. Ik bedoel, vroeger kon dat volgens mij nog zonder dat je er een app voor had. Hè? Niks doen. Nu moet je eerst de telefoon op stil, je agenda leeg. Meldingen uit en dan zit je na 6 minuten nog iets op te zoeken. De Nationale Nieuwe, die hoor je extra vaak. Die wordt bekendgemaakt op vrijdagochtend in het programma De Hits uit Holland. Met Ed en Meerman. En over hits gesproken.

0: Ik weet niet wat van dag het is, maar het is echt... Joost had ook al zo'n zwoele stem. Ik weet niet wat het is, maar... ik neem een heel bekend liedje. Ik zet de tekst in een ander jasje. In een andere taal. In dit geval weet ik het niet. Is het dezelfde taal? En op een andere melodie, dat zeker. Jij mag een gokje wagen. Wat is de originele titel en artiest? En als je dat doet, dan mag je uitzoeken. Heb je de nieuwe prijs al gehoord? We hebben een schrijfset, nieuw. Ja, geen tweedehands, maar gewoon nieuw voor het eerst in het pakket Radio M Utrecht Cap. Nieuw. Een schorte puzzelboek. Het of de shopper. Maar die krijg je niet zomaar. Daar moet je eerst wat voor doen. De originele titel en artiest, daar zijn we op het zoek naar.
1: Hallo. Leuk dat wij er zijn.
0: Leuk dat wij er zijn.
1: Dit is Pluk de Middag. Erwin, dankjewel voor het puzzelboekje.
0: Ja, graag gedaan.
1: En de blauwe thee.
2: Blauwe thee.
1: De

Kijk, de Alpensusjes wel, maar dan heel anders. Eigenlijk heel fout. Nou, wat denk je? Wat is de originele titel en artiest? Ja, Joost komt smilend binnen. Die kent hem niet, maar die dacht van, hé, dit is wel grappig. Dit is een beetje steenkolen Engels. Het is een beetje zoals hij praat, hè. Weet je, dat is heel, heel aandoenlijk. Volgende keer laat het hem zingen. De originele titel en artiest, daar zijn we naar op zoek. Als je denkt te weten wat het is, stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Ik heb ook zo'n hele zwoere stem. Zo laag. Dit is AHA, Take On Me.

Ja, komt hij binnen. Vraagtekens. Ja, Sera, dat is hem inderdaad. Ik had... Het is nog... even kijken hoor. Twee goede oplossingen. Hij is lastig, lastiger. We zijn dus bezig met een pluk de plaat. Denk je te weten wat de originele titel en artiest is? Dan hoor ik het heel graag van je. Want daar staat wat tegenover. Je mag zo meteen uitzoeken. Dat is ook leuk. En je mag uitzoeken.

0: Oké, let's go. Zo'n kermisplaat is dit. Het origineel hoor je zo meteen. Het moet eerst geraden worden. Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Dat kan via de RTV Utrecht app. Rechtsboven een app ons komt het hier binnen. Heb ik je misschien zo meteen aan de telefoon. Dan mag je ook uitzoeken. Het weerbericht. Nou, even gaat het 14, 13 worden. Het af en toe een spat regen. Ook een stukje zon. Vannacht graad of 10. Morgen een beetje copy-paste feest van vandaag. Nou, en kijk nou toch eens. Even kijken hoor. En even kijken. 8 minuten. De A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baren en Hilversum-Noord. Daar een vertraging van 8 minuten. En dat geldt ook voor de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Bilthoven, Knoopend Eemnes. Daar ook 8 minuten. Nou.
1: De middag met Erwin Peters.
2: Radio M Utrecht. Please, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: daar is...
1: Goedemiddag, hallo.
2: Goedemiddag met
1: Suze. Oh, Suze, ik dacht een voicemail te horen. Ik dacht, zal het toch niet?
2: Nee.
1: Je bent het echt, hè?
2: Ik ben het echt.
1: Je bent het echt. Nou, dames en heren, Suze aan de telefoon. Ja.
2: Hallo, Erwin.
1: Hallo, Suze. Hoe is het?
2: Ja, goed.
1: Ja?
2: Ja, natuurlijk. Als je vergelijkt met andere delen in de wereld, dan mag je toch nooit klagen, hè?
1: Nee, maar zo kun je alles wel doodrelativeren. Het gaat overal echt wel slechter. Dat is ook wel zo, maar af en toe wil je gewoon lekker klagen. Zo'n beetje Nederlands, weet je wel. Gewoon,
2: ja, ik hou niet zo van dat geklaag.
1: Nee, ik klaag om te klagen. Je hebt mensen die altijd wel iets vinden of zo. Ik ken iemand die was echt verheven tot een kunst of zo. Weet je, die had...
2: Nou.
1: Het is echt heel grappig. Het was eigenaar van een sportschool, maar die... Overal negatief. Ja, weet je, het is echt. Ik heb het op een gegeven moment gaan uitproberen. Dus even kijken hoe leuk het ook is. Ja, het is echt ook een kunst.
2: Weet je wat ik vroeger tegen mijn man wel eens zei? Altijd, ik vroeg van hoe was het? Dan zei hij, oh. En dan zei ik, nou niet te, rustig aan. Hè?
1: Ja, niet uit je eigen. Oh ja, echt, ja. Oh, zo ben ik ook, ja. Wat zei hij dan? Moest
2: maar dan moest hij daarom lachen. Hij begreep dan wat ik bedoelde, dus ja. Ja.
1: Ja, ik zeg wel eens tegen mensen, weet je wel, dan vraag ik iets en dan zeggen ze heel rustig iets. Ik zeg, hoef je niet zo te schreeuwen, hè? Weet je wel, zoiets. Maar kun je ook normaal zeggen.
2: Ja, precies.
1: Nou, hoef je niet te schreeuwen. Nou, Suze, wat was je aan het doen? Nog eventjes voor de...
2: Ik heb net boodschappen gedaan, die heb ik uitgepakt. En toen dacht ik van, het ziet er goed uit, dus ik ga nog even lekker een ommetje doen.
1: Je hebt boodschappen uitgepakt? Door.
2: Ja, ik had nog wat boodschappen gehaald. Ik had
1: het zie je goed. Dat ziet er goed uit. Dat ziet er goed uit. Dat kun je waarderen of zo. Dat zet je dan neer en denk, dat ziet er goed uit. Of...
2: Nee, maar ze moeten natuurlijk wel op zijn plek gezet worden als je thuis komt. Dat bedoel ik meer.
1: Oh ja, en ben je zo iemand die denkt van, het moet wel goed staan of zo?
2: Nee, dat niet hoor. Absoluut niet.
1: Oh, daar lijken we op elkaar. Ja, maar het ziet er goed uit. Het staat er niet van in de koelkast. Er kan niet zoveel meer gebeuren. Tevreden.
2: Precies. En niet te gauw zeuren, Pieter.
1: Nee joh, maar. En toen een ommetje.
2: Ja.
1: Oh, nou. En nog radio luisteren ook nog.
2: Ja, ik hoorde dat en toen dacht ik, jemig wat moeilijk. En dan nog zo'n rare
1: zeg,
2: Oostenrijkse deun eronder.
1: Ja, ik moest zo lachen. Want steenkolen Engels en zo. Ja, ik denk af en toe, het is natuurlijk de originele taal. Ik denk, ja, maar het klinkt wel heel anders. Ik moest denken aan de Alpenzusjes. Ik hoorde ze gewoon doen ook. En ik denk, dus ik zag die Deren Dordels. Ik denk, wat fout, wat heerlijk.
2: Ja. Nee hoor, maar de hotshot. En toen dacht ik, dat is van hotshot. Van Kering volgens mij. Maar ik moest ook nog wel even kijken en luisteren. Ik denk, is dat nou wel goed? Strak voor spoed.
1: Ja, en dan ga ik je bellen, weet je wel. En dan zeg ik, Suze, echt. Oh, maar, werkelijk waar dat je dat durft in te sturen? Nee. Ja, straks afgeschud. Gewoon. Maar je had het antwoord al gegeven. Ik was helemaal niet zo ver, want ik ben bezig met mijn... Zo kan ik toch niet werken. Oké, nou Suze, wat heb je gehoord? Wat was de... Het laatste verhaal.
2: Keren Jon met hotshot, maar... Ja, sorry, ik stotter een beetje.
1: Nee, en ik ook. We zijn lekker stel zo. Dat klinkt... Keren Jon. Zo klinkt het. Nou, vanuit gefeliciteerd, Suze.
2: Ik wil een keer ook een plaat zo maken, dat er gestotterd in wordt of zo.
1: Oh, dat is een uitdaging. Ik vind het superleuk om te doen, maar mijn uitdaging is van hoe kan ik het weer anders laten klinken. En dit steenkolen Engels is even... Het is even heel grappig. Het is even, ik denk van, Maar nu heb je weer op een... bedankt Suze voor het werk. Je hebt me uitgedaagd.
2: Mooi.
1: En dan... you ain't seen nothing yet. Baby, you ain't... En dan zoiets, weet je wel?
2: Ja, precies. Zoiets.
1: Okay. Ja. Dankjewel.
2: En dan misschien een woordje weglaten, weet je wel. Een beetje, wat moeilijker maken eventueel.
1: Oh, dat wil je, oké. Een woordje weglaten. Ja. Daar heb ik aan deze zitten denken trouwens. Dat ik denk van, hotshot, dat ik even uitlaat wat iets wegpiep of zo.
2: Dat was ook nog goed geweest. Was ook meer uitdaging nog geweest.
1: Ja, sorry, het spijt me. Ja, die uitdaging.
2: Oh, nee, ik hoef geen sorry te zeggen, jongen.
1: Nee, dit gesprek is meer een uitdaging voor je dan die plaat, denk ik.
2: Aha.
1: Ja, I know. Story of my life. Je mag uitzoeken. Ja. Maar wel een leuk idee. Maar suggesties zijn altijd welkom. Dus dan ben ik serieus. Ik denk, dat is leuk. Brainstormen met de luisteraar. Leuk idee. Ik ga piepen en stotteren. Je mag kiezen een shopper, een puzzelboek, een schort, een Radio M Utrecht cap. Dat is het nieuwe. Als in zit een pakket. Een schrijfset. Nieuw. Ik heb geen idee.
2: Ik vind de cap wel leuk, want ik heb een beetje last van de zon. Nu de zon wat lager staat. En dan ben je buiten en dan klinkt dat wat in je ogen.
1: eigenlijk ben je gewoon een excuus. Ja, ik wil hem gewoon hebben, maar ik moet een excuus hebben. Nee, man, dat is wel leuke. Ja, maar stuur je even, maar je bent dan een van de weinigen die hem hebben. Als je hem krijgt dan van de week, wil je dan een foto maken?
2: Ja, is perfect. Zou ik zeker doen.
1: Oké, dat. Ja, nee, vind ik leuk. Want het is, ik heb geen idee hoe het eruit ziet. Dus sturen. Blijf even hangen, ga ik even je gegevens controleren. En dan gaan we het origineel draaien, hè? Karen Young?
2: Ja, graag. Heel graag. Leuk.
1: Nou, op het even. Gaan we disco.

0: Where Are You Now? James Blunt. Ik weet niet wat hier in de lucht zit, maar ik ben benieuwd als er een dame hier op bezoek komt op die stem dan ook gewoon 50 octaven lager gaat. Ik doe niet eens expres of zo. Nou, goedemiddag, ik ben Nermin dus. En dit is Plunt de Middag op deze zaterdag. Mother and Child of Reunion van Paul Simon zijn bij je klaar. Staat voor je klaar, maar de zaterdagschool. Ik had het er met iemand over en dat het heel normaal was dat mensen vroeger, ik weet niet hoe lang dat geleden is, maar mijn moeder ook nog gewoon op zaterdag naar school. En ik denk, is dat dan gewoon dat je dan 6 dagen deed dan op zaterdag hetzelfde? Moest jij vroeger op zaterdag naar school? Oh, Suze, moest jij dat naar school?
1: Ja.
0: Oh, nou, ik heb je toch nog aan de telefoon. Dan kom je niet van je af.
1: Ik ben niet weg te branden bij jou. Ik zaterdag 's morgens, ja, ik geloof 1 of 2 uurtjes of zoiets. Oh. Alleen de ochtend, hè?
0: Maar waar was dat dan? Was het een bepaalde regio?
1: Dat was een lagere school nog.
0: Maar dat was dezelfde school in principe? En wat deed je dan?
1: Ja, gewoon. Ik denk dat die leraren dan wat verzonnen omdat je dat kon doen of zo. Maar op zaterdag ben ik inderdaad nog wel eens een paar keer naar school. Ja.
0: Maar dan was het normaal. Ja. Waarom was dat eigenlijk? Hing je daar een beetje bij? Dat was eigenlijk een beetje toch wel creatiever of losser? Was leuk?
1: Ja.
0: Was niet zoals door de week?
1: Nee, toch precies hetzelfde als door de week. Zo, dat maakt niks uit. Hetzelfde als de zondag, dat er geen boodschappen gedaan werden.
0: Nee, maar bedoel dat je op school zit en dezelfde lessen? Ja. Of was het toch even wat anders?
1: Lessen, ja, gewoon een les. Ik denk dat je 2-3 uur les had op de zaterdagmorgen. En dan mocht je weer naar huis.
0: Maar geen leukere lessen of zo?
1: Nee, zeker niet. Gewoon doorsnee lessen.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: En dat was heel normaal?
1: Ja, dat was zeker normaal. Trouwens, er waren ook nog wel mensen die op zaterdag moesten werken.
0: Ja, nee, ja, dat is nog steeds zo.
1: Ja,
0: oké. Ja, tegenwoordig op zondag. Hè. Nou, even tot op. Ik was laatst op zondag. Ik dacht, ik ga even boodschappen doen in Kleef, Duitsland.
1: Ja.
0: Dus hartstikke dicht. Op zondag.
1: Ja, misschien.
0: Ik vond het zo lekker. Ik dacht, dat is erg. Gewoon.
1: Lekker dicht. Rust, niks. Even helemaal niks.
0: Klink ik nou als een oude. Weet je wel? Oh, op zondag alles dicht. Dat waren nog eens tijden.
1: Ja, maar waarom zou ik over jou oordelen? Dit is gewoon jouw mening.
0: Nee, dat is een grapje. Weet je,
1: ja, nee, dat snap ik.
0: Lekker, want dan kon je niet pinnen. Dan moet je ergens betalen met een girobetaalkaart. Nou, anyway, we hadden het over de zaterdagscholen. Dankjewel. En blijf hangen voor de volgende prijs, denk ik, voor de volgende keer. Ik kom zo weer terug, hoor. Maar even, moest jij vroeger op zaterdag ook naar school? Suze dus wel. Ik ben heel benieuwd, wat moest je dan doen? Laat een berichtje achter. Stuur een berichtje naar de studio van Radio Utrecht. Dat kan via de app, de RTV Utrecht app, rechtsboven. Apple.

0: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
1: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
2: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
3: Dat is dan €250.
4: Betalen?
5: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappen te goed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op Stam.nl. Stam, de Renault dealer voor Midden-Nederland.
6: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
7: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
8: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom eraan.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
9: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
11: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
12: Vergeet je niet in te smeren.
11: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
13: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
13: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
14: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
15: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
16: Clemens Peters met het NOS Journaal. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. Dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener niemand meer besmetten. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een sprookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. Nederland ziet niets in het voorstel voor verkleining van de Europese begroting. De nieuwe EU-voorzitter Ierland stelt voor om van de komende meerjarenbegroting van 1760 miljard 140 miljard af te halen. Nederland en ook Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland vinden dat te weinig. Ze willen dat Brussel minder geld uitgeeft aan boeren en arme regio's. Het begrotingsvoorstel van Ierland wordt donderdag en vrijdag besproken op een EU-top. Rolstoelbasketbalster Bo Kramer, een van de beste speelsters ter wereld, stopt met haar sport, in elk geval voor een jaar. De 28-jarige international weet niet of ze daarna nog terugkomt bij Oranje. Ze zegt dat ze een adempauze nodig heeft. Eind december studeert ze af als biomedisch wetenschapper. En daarna gaat ze onderzoek doen naar kanker bij kinderen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden blijft het droog en dan wordt het een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
17: Ja, en Suze, je bent er nog, hè?
4: Ja.
12: Je staat niet ergens in de file, want dan kun je het... Nee, hè? Je zit niet in de
4: file. Ik luister.
12: Oké. Okay. Dus, verkeersinformatie dan. Nou, er staat een flink, hè. Dat is op de A2, dat is Den Bosch, richting Amsterdam... tussen knooppunt Oude Rijn en Breukelen. Daar is een aanrijding gebeurd. Daar is een... het is dicht. Je wordt via de af- en toerit geleid. En de verwachte eindtijd is 5 uur, staat hier. Het is een vertraging van ongeveer 25 minuten. Zo meteen Los Bravos, Black is Black... en Soul Asylum, Runaway Train en Aretha Franklin.
17: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
18: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren... en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
19: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
20: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50.
21: Bij BVR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het heurt.
22: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
19: Voordeeluitjes.nl.
21: Kou en hitte buiten, comfort binnen. BVR Wooncomfort.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Goedemorgen. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
9: Pluk de middag met Erwin Peters.

Feeling Blue, Los Bravos, Black is Black bij Radio en Utrecht. Dan luister je naar Pluk de Middag op deze zaterdagmiddag. En de vraag is dus, er komen leuke dingen binnen. Moest jij vroeger op zaterdag ook naar school? En hoe lang duurde zo'n schooldag? En wat deed je dan? Ik heb dan zo'n beeld van een zaterdagmorgen met zo'n schooltas, houten bandjes en iedereen die met één oog al naar 12 uur keek of zo. Maar als jij zaterdag naar school moest, dan ben ik gewoon benieuwd. Nou, hoe voelde dat moment dat je eigenlijk buiten stond? Was het echt van, nu is het weekend, en dan hadden jullie wel, had je wel gewoon zo'n leuke bel, die gewoon zo'n echte bel, of had je ook zo'n nare zoomer? Weet je, weekend. Oh, en Ada uit Leerdam, die zegt, ja, om 12 uur ging letterlijk de bel en iedereen rende. En zondag voelde dan nog heel ver weg. Ja, dat rennen, dat zegt alles, hè. Niemand bleef nog even gezellig.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

Ja, she's a man-eater. Radio M Utrecht, daar luister je naar. Die 60's komen eraan. Dat is al sneller dan je denkt. Dus zaterdag 17 oktober. Aanstaande zaterdag 17 oktober, dan begint het. En dat is de week van de 60's. En de mooiste muziek en herinneringen uit de jaren 60. En dat is niet eens gelogen. En je kunt stemmen, dat wil zeggen de platen die staan vast uit die top 100 van 1966. Maar daar zijn zoveel mooie verhalen bij, dat weet ik zeker. En dat is het leukste, eigenlijk die verhalen, de mooiste verhalen. Ja, dat komt door jou. Dus ga naar de site en dan hebben wij namelijk de top 100 van de 1966. Dat is dat jaar, de top 100 van 1966. Nou, ik denk, daar zijn zoveel herinneringen. En het leuke daarvan, van de top 100 van een bepaald jaar is, daar zitten toch platen in die vaak niet in een andere top 100. Die hoor je niet zo vaak. Zo'n leuke, oh ja, dat was die, oh ja, dat was dat. Dat is zo lang geleden. En nieuwe herinneringen. Dus als je ons en jezelf een plezier wil doen, kijk even op de site. Ga op de app en zorg ervoor dat de herinnering meetelt. Want dat is eigenlijk het leukste. Want die komen, hè, die herinneringen, dat is leuk. De site. Dus kies je favoriete muziek uit de lijst. Oh ja, en pak je kans op de 60's koffiemok. Ja, de 60's koffiemok. 60's gesproken trouwens, hè. Het is 1965.

Dus Stella Lefty in Boston. De McCoy's ervoor en Hang on Sloopy. Radio M Utrecht. De vraag is dus, moest jij vroeger nog naar school op een zaterdag? En ja, hoe lang duurde dat dan? En werden leuke dingen gedaan, hè, waardoor de week zo geen tijd voor was? Handwerken, tekenen, gym, zingen, schooltuin en zo. Proberen een beetje te ontdekken of zaterdag echt een gewone schooldag was, hè, wat Suze zei dat straks. Of de vrijdagmiddagborrel van het onderwijs. Mieke van Loon die zegt, ja, wij hadden zaterdag vaak catechismus en zingen. Mijn moeder vond het heel belangrijk. Ik vooral dat zingen, dat snap ik. Mieke had prioriteiten al vroeg op orde, hè. Gym op zaterdag, zegt Harry uit Montfort. En daarna bezweet terug de klas in. Douchen? Nee, dat deden we niet. Eerlijk, hè. 30 kinderen even laten rennen. Rennen, daarna weer naast elkaar zetten. De luchtkwaliteit zal indrukwekkend zijn geweest, denk ik. En dan helemaal van binnen. En zometeen trouwens, het spelletje. 3 voor 4. 3 platen met 1 overeenkomst. Naar Herman van Veen.

0: andere keer misschien.
1: Ja, een andere keer misschien. Het weerbericht, nou, het is, valt niet eens tegen. 14 graden wordt het, 15 graden wordt het maximaal rond deze tijd. Kan af en toe een spat regen vallen. Vannacht wordt het een graad of 10, ook een paar spatten regen. En morgen wordt het 14 graden, ook wel af en toe een spat regen, maar ook een stukje zon. En een paar wolken. Dan de verkeersinformatie, op zich valt het nog wel mee. Eentje vanaf 10 minuten, de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten Oost en knooppunt Oude Rijn. 11 minuten.
2: De middag met Erwin Peters.

Frankel, la. Yvonne zegt, ik vind het raar om te suggereren dat op zaterdag leuke dingen werden gedaan. School was gewoon 51 of 5,5 dag per week. Dus gewoon les en we wisten niet beter. En zo werd het door mensen gewoon gewerkt op zaterdag. Misschien iets beter voorbereid op de... Nou, ik was echt benieuwd. Ik was gewoon echt nieuwsgierig. Dus dat. Hey, spelletje 3. Even kijken hoor. Dat was... Drie voor vier. Dat zijn 3 platen. Met 1 overeenkomst, eenzelfde woordje of onderwerp in de titel. Maar het kan ook in de namen van de groep of artiest zitten. Bij je er klaar voor. We hebben 3 platen. Dat zijn, noemen we, 3 aanwijzingen. En... Dit is aanwijzing nummer 1.

Oh ja, niks zo irritant. Goedemiddag, er wordt op de radio gesproken over 25 minuten vertraging op de A2 voor Breukelen. Ik sta er nu al 2 uur in de file vanaf Leidse Rijntunnel. Nog 2 kilometer tot de afrit Breukelen. Dat is 35 minuten geleden, ik bel hem net even. Hij is er net uit bij de 3 uur. Nou, dan moeten we verder tot op de bodem uitzoeken, want 25 minuten vertraging en dan zijn er gewoon nog 2 uur. Dit is Radio Hem Utrecht. Dat was aanwijzing nummer 1 in het spelletje 3 voor 4. Als je het nog denkt te weten zometeen, dan je denkt van, hey, dat zou wel eens de overeenkomst kunnen zijn. Niet geschoten tot tijd mis, dan app naar de studio. De app van RTV Utrecht rechtsboven, app ons. 3 platen, 1 overeenkomst. Dit is aanwijzing nummer 2.

0: Ja, is het al? Ja. Het Nederlands mag ook hoor, Ernst, inderdaad, vind ik mooi. Maar je weet het nooit. Het kan ook iets anders zijn.
1: I just wanna lay next to you for a while.
0: Deze bijvoorbeeld. Maar we gaan deze doen. Mooie plaat. Stuur een bericht naar de studio van Radio M Utrecht, want dit is aanwijzing nummer 3 in het spelletje 3 voor 4. 3 platen met 1 overeenkomst. Denk je hem te weten, stuur hem dan, hè? Want heb ik je misschien zometeen aan de telefoon. Nou, aanwijzing nummer 3.

0: Ja, dat was aanwijzing nummer 3 in het spelletje 3 voor 4 bij Radio Utrecht. Hé, hey Jan. Ik spreek met Jan. Hallo? Of voicemail?
1: Het nummer dat u belt, buiten gebruik.
0: Oh nee, dat heb ik weer. Als nummers buiten gebruik lijken te zijn, dan ben ik degene die even lopen prutsen. Dus, wat is te veel toeval dat iemand net appt voor het spelletje en dan in één keer een nummer opgegeven heeft. Even kijken hoor. Oh ja, ziet al. Oude mensen en zo. Ja, dat doe ik. Ja, dan gaat het goed. Lekker weetje, hè?
2: Goedemiddag, spreek met Jan uit Hoorn.
0: Hey, Jan uit Hoorn met RWP, dus gaan we bij Utrecht.
2: Oh, dat is snel.
0: Vind je? Nou, ik had sneller kunnen zijn, waren niet dat ik het verkeerde nummer. Ik had wel eens een 0 vergeten. En dan geeft Jan dit nummer niet in gebruik. Ik denk, nee, Jan zal toch niet snel een ander nummer hebben gekozen. Dan denk ik, anders word ik gebeld.
2: Nee. Dat ik wel niet hebt.
0: Nee, nee, precies. Maar dat is te veel toeval. We proberen het nog een keer. Jan, hoe is het?
2: Ja, goed. Al was het een beetje slecht weer hier in Uithoorn, maar dat zal in Utrecht niet beter zijn.
0: Dat ligt eraan. Je had het hebben over het weer. Nou, weet wat ik wel vond? Ik vond het allemaal snel gaan. Ik kwam van de week, heb ik nog in een t-shirt op de kermis gelopen in Nijmegen. In oktober, dat vond ik al heel raar. Ik heb de pepernoten en de dingen ook al redelijk t-shirt erin. En in één keer was het herfst en was het regen. En toen heb ik pepernoten gekocht, omdat het klopte. Dus het was was een rare week.
2: Het was donderdag even een omschakeling met de woensdag.
0: Ja, was
2: toen, liep ik nog in een t-shirtje in de binnenstad van Haarlem. En donderdag keek ik naar buiten en dacht, nou, het is nu toch echt herfst.
0: Ja, maar weet je dat heel veel mensen... heel veel mensen die dan toch die donderdag, hè, dat het echt wat slechter is... toch ook nog steeds zomers gekleed zijn, omdat de verandering is te groot. Dan moet je in één keer andere kleren aan, weet je wel? Dus dan is het winterse kleren bijna en dat trekken mensen vaak niet. Weet je, dat is toch maar... een t-shirt en dan gewoon eigenlijk, maar het was echt koud.
2: Ik ben natuurlijk gewend aan 3,5 maanden in je korte broek te lopen zo'n beetje zo'n zomer. Dat hebben we niet vaak gehad, zeg maar.
0: Dat is gewoon, daar hoef je niet meer na te denken. Dat is het voordeel als je dan in zo'n warm land, daar hoef je niet meer over na te denken. Dan kun je gewoon de deur uit, weet je wel. Dan hoef je niet dik aan te kleden. En dan in één keer moet je het wel doen.
2: Ja.
0: Dus nou, welkom en Jan. En ik zeg, hij was niet zo heel moeilijk natuurlijk ook.
2: Ik heb nummer 1 gemist, maar ik heb nummer 2 en 3 begrepen.
0: Welke had je gemist? De eerste, zei je dat?
2: Ja, nummer 1 heb ik gemist en nummer 2 heb ik de teksten vergeleken. Ik denk, nou, dat is ongeveer het oudste woord wat in liedjes voorkomt, lof. Mm.
0: En toen dacht ik, ik ga het gewoon doen. Ja, dat klopt.
2: Ik ga gokken.
0: Ja, ik ga gokken. Nou, maar een gok. Maar nou, dan gaan we officieel de overwinningsding. Ik zeg, ben je er klaar voor?
2: Ja, ik zit...
0: Nee, niet.
2: Ik zet een schrap.
0: Let op, hè, want de tromrol vol... Jan uit Hol. Weet je het heel zeker? Weet je het heel zeker dat je daarvoor gaat kiezen? Oké, doe maar. Ja. Dat is het antwoord.
2: Wacht de spanning af.
0: Oh, je gaat er helemaal... Oké, ik heb een vraag.
2: Kijk eens aan.
0: Even, wat is de overeenkomst?
2: Lof. Poffing.
0: Ah, jezus, wat erg dit, zeg hoor. We hebben een winnaar. Ik mag uitzoeken. De lopende band komt zo langs met prijzen. Dan mag je... Met zo'n lopende band, weet je wel? Dan
2: ja, van dat is een van de achterhoeken met Mies Bouwman.
0: Oh ja, nee, weet je nog, bij Willem Ruijs had zo'n ding, weet je wel? Met zo'n, dan moet je met zo'n, hoe heet dat nou? Met zo'n zoomer. Met zo'n ding uit. Ik mis het wel. Je mag kiezen uit een shopper, een puzzelboek, een schort, een Radio M Utrecht cap, dat is nieuw, of een schrijfset.
2: Doe de cap maar.
0: Ja, leuk.
2: In het kader van het wordt toch ooit weer zomer?
0: En je hebt geen excuus nodig om een Radio M cap te dragen, toch? Gewoon zeg. Dat weet ik niet hoor. Maak even een foto, want dat vind ik wel leuk. Want die hebben niet zo vaak. Dus je bent een van de weinigen. Weet je wel dat jij door Haarlem loopt, Jan?

0: met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
1: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
2: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonder Walls, nu in Museum Gouda.
3: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
4: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
3: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
2: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijs raden?

0: de eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
2: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de 3e keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat het was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
8: En dan de verkeersinformatie. Het verandert heel snel. Even kijken, wordt het de A2 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum 8 minuten vertraging. De A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten Oost, daar knoopt de Oude Rijn, daar 6. En de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Bilthoven en knoopt Eemnes 16 minuten vertraging.
9: Dat is dan €250.
8: Betalen?
10: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappentegoed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Midden-Nederland.
11: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival. Van oktober tot kerst. Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein.
9: zijn. Kijk op fokkinginterieur.nl.
12: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
13: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Hey!
15: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Hey, Remon!
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
17: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Pluk de middag met Erwin Peters.

Het nummer werd niet geschreven door Jim Morrison zelf, door de zanger, maar door gitarist Robbie Krieger. En hij schreef het over zijn vriendin, later zijn vrouw, met wie die nogal een knipperlicht relatie had. Weet je wel, steeds weg en steeds terug. En daar komt die zin vandaan, don't you love her as she's walking out the door. Heel romantisch natuurlijk eigenlijk, hè. Je grote liefdeslied begint gewoon daar. En dan gaat ze weer, het begint daar, en dan begint ze weer. Nou, dames en heren, welkom in uur nummer 3 van Pluk de Middag. En de vraag is, moest jij vroeger op zaterdag naar school? Ik ben daar heel erg benieuwd naar, want ik ken het fenomeen niet. En hoe lang duurde dan zo'n schooldag? En wat deed je dan? Hè? Laatste uur en ik wil graag de details. Wat nam je mee dan op zo'n zaterdag? Een brood, melk, een schriftje, gymspullen. En hoe zag er zo'n klas uit op zaterdagmorgen? Zodra iemand zegt, ja, wij zaten met z'n allen in van die houten banken, dan zie ik het meteen voor me. Marijke uit Utrecht. Wij namen niks te eten mee. Om 12 uur naar huis en dan brood eten. Dat is geen pauzesnack. Gewoon door de bevrijding. Ha. Jeetje. Stuur een bericht naar de studio van Radio M. Dat zou ik leuk vinden. Tom Jones hoor je zometeen. En eerst Donald Sommer.

0: Vanaf zaterdag 17 oktober, de week van de 60's.
1: Radio M Utrecht viert de jaren 60. Luister en laat je verrassen door de muziek
0: en de verhalen van toen.
1: De week van de 60's mag je niet missen.
0: Vanaf zaterdag 17 oktober.

smaakvol. Douwe Bob, No Do Self bij Radio M Utrecht. En daarvoor Tom Jones. Hello me tonight. Miranda, dankjewel voor de foto. Het lijkt wel een AI-foto, maar wat een heerlijk eten. Een mooie bord erbij. Een rookworst en aardappelpuree en bloemkool met een apart sausje. Bam. Ik heb tegen deze tijd ook al honger. Dit is Radio M Utrecht. Dankjewel voor je berichtje. Zaterdagochtend gewoon naar school. Moet je vroeger op zaterdagochtend nog naar school? Voor mij een onbekend fenomeen, maar hoe zag dat er dan uit? Marion Brouwer wel, tot 12 uur. Niet een beetje knutselen omdat het zaterdag was, nee, maar het was gewoon hetzelfde als door de week. En zoals ze dit schrijft, realiseert zich in één keer, haar vader werkte toen ook gewoon op zaterdag. Dat vind ik zo'n detail, hè? Voor niemand was zaterdag ook gewoon een zaterdag. En dat zei Bianca ook, hè? Pas 's middags. En dan naar opa en oma, spelletjes op tafel, zelfgemaakte soep van moeder erbij. Ja, weet je, dat voelt het weer als weekend. En Hans Oosteling die had dat ook. Lagere school en voortgezet onderwijs. Tot en met 1960. Gewoon les tot 12 uur. Johanna Kleistra die had een jongen in de klas die was sabbatist. En die op zaterdag niet naar school hoefde. En daar waren ze best wel jaloers op. Ja, natuurlijk, dan kun je als kind heel ruimdenkend worden als iemand om religieuze redenen een ochtend vrij heeft. Je denkt niet interessant geloof. Je denkt, hoe word ik dat? Mijn zoontje ook, die zit nu groep 5. En bij groep 4, laat me zeggen, dat mocht hij nog tot op vrijdag tot 11:45. En nu zit hij in combinatieklas. Groep 4 die mag dan om 11:45 weg. En moet hij tot 14:30, zoiets. Sera de Groot, die weet nog precies 8:30 tot 12. En toen die zaterdag eindelijk vrij werd, voelde dat volgens haar als vakantie. En dat kan me zo goed voorstellen. Niet 2 weken Spanje, maar gewoon zaterdag om 8:30 nog in je pyjama zitten. En Henk uit Houten. Mijn vader die maakte mij de eerste vrije zaterdag alsnog om 7:30 wakker. Hij zei, je bent wel vrij, maar je hoeft niet lui te worden. Ja, dat vind ik ook mooi, hè? De school die schaf de zaterdag af. En thuis denkt men, ja, wij zetten het programma gewoon voort, hoor.

0: Dat zo, deze plaat voelt toch niet zo lang geleden, hè? Dat is toch wel redelijk, redelijk recent. 24 jaar. Robbie Williams en Feel bij Radio M Utrecht. Nou, zoals je ziet, hè, even kijken, nu regent het weer, een paar spatten regen. Het wordt een, langzaam koelt het af naar een graad of 12 vanavond en vannacht een graad of 10 met een klein spatje regen. Morgen overdag is het ook een beetje hetzelfde weer als vandaag, 14 graden en af en toe een spatje regen. Dan de verkeersinformatie met, even kijken hoor, dat zijn de meldingen die we hier binnenkrijgen. De A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Baren en Blaricum, 9 minuten. De A2, dat is het ongeluk gebeurd van een spookrijder. Den Bosch richting Amsterdam tussen knooppunt het Oude Rijn en Breukelen. Door een aanrijding, bergingswerkzaamheden, veiligheidsmaatregelen. Dat is een behoorlijke klapper geweest. 3 rijstroken dicht, 13 minuten vertraging. En A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten Oost en knooppunt het Oude Rijn. Daar 10 minuten. Ja, doe maar, kom eraan.
1: Pluk de middag met Erwin Peters.

is het alles bij Radio M Utrecht. En dan... over een kleine 22 minuten hier Edwin Meerman met het Gouden Weekend. En dan is het ook 10 oktober, maar de week van 10 oktober, maar dan van een heel ander jaar. Even kijken of aan de hand van een aantal aanwijzingen erachter kunt komen welk jaar dat was. Nou, de koningin die... eens even kijken. Ja, de koningin. Er werd te koop aangeboden een grote wagen, de Simca 1000, bouwjaar 1973. Goed op de banden, prima kachel voor de nadere winkel, winter. Vaste prijs, 850 gulden. Bezichtigen in Witte Vrouw. We stappen de tijdmachine naar een herfstweek... waarin de bioscoopzalen ontploffen en het land volop een beweging is. We hebben het over koningin Juliane die knipt met een glimlach het lint door... van de gloednieuwe Moerdijkbrug... waardoor de beruchte files tussen Noord en Zuid eindelijk verleden tijd zijn. En tegelijkertijd, ja, rouwt de hele muziekwereld om... het verlies van de grote Jean-Henri Jacques Brel... en houdt Rome de adem in voor een historisch conclave. In de Utrechtse binnenstad heerst pure feestvreugde... want bij bioscoop Rembrandt... daar staan jongeren in leren jacks en petticoats... rijden dik voor de kaskraker. Grease, nou, dan weet je het al, toch? En op de radio schalt Grease Gorge onafgebroken op nummer 1... in het Nederlandse top 40... waar Frankie Valli en Olivia Newton-John elkaar de troon overhandigen... met Hopelessly Devoted to You. Even afrekenen in ouderwetse houten florijnen. Aan de pomp reken je voor een liter benzine 1,12 gulden af. Een koud biertje bier op de neus.

kost 1,25 gulden. En voor een knapperig partijtje met, daar leggen 1,25 gulden neer bij de Smulhoek. Een eigen pijntje kopen in de Utrechtse binnenstad. Op de absolute piek van de huizenmarkt betaal je in de herfst gemiddeld 175.000 gulden. En de pasgeboren baby in de straat heet waarschijnlijk Dennis of Monique. Koningin Juliana op de Moerdijkbrug. Vetkuiven, bioscoopcamera, guldenprijzen aan de pomp en de zoete zang van Olivia Newton-John. In welk jaar en in welke week zaten we? Je hoorde de details. Uit de week van 10 oktober 1978. En die hoor je, de hits, de vergeten dingetjes, de leuke dingetjes en nieuws in het Gouden Weekend met Edwin Wierop.

Texas. Texas Home. Beyoncé bij Radio M Utrecht. Even heel iets anders. Hij is 29 en heeft eigenlijk alles voor elkaar. Dat wil zeggen, grote hits, volle zalen en die stem. Daar hoeft hij verder niet zoveel bij te doen. Hij stond gewoon op het podium, donkere zonnebril, dat enorme kapsel, geen wilde bewegingen en dan begon hij te zingen. Maar thuis ging het toch een stuk minder. Zijn huwelijk was stuk gelopen. En dat is toch wel wrang, want hij zong juist zoveel over mensen die elkaar kwijtraken. In 1965 komt hij naar Nederland, naar het Concertgebouw in Amsterdam. En daar staat hij dan, voor een zaal vol mensen die speciaal voor die stem zijn gekomen. En aan het einde zingt hij een liedje over een man die zijn geliefde kwijt is. Zij is inmiddels met iemand anders verder gegaan, maar hij denkt dan nog altijd aan vroeger. Aan hoe ze elkaar 's avonds nog even vasthielden. Hè? Nog een kus, slaap lekker, tot morgen. En dat denk je toch helemaal niet bij na. Hè? Dat zeg je gewoon. En je draait je om, of je loopt naar huis en gaat ervan uit dat je elkaar morgen weer ziet. Maar ergens in je leven zeg je dat dus voor de allerlaatste keer tegen iemand. Alleen weet je dat op dat moment helemaal niet. En dat is misschien dan nog wel het verdrietigste, hè? Dat je pas veel later beseft dat dat ene hele gewone afscheid het laatste was. En precies met dat liedje sloot hij die avond in Amsterdam zo'n optreden af.

0: Het is hot chocolate. And so you win again bij Radio M Utrecht. Nou, dan is het bijna tijd. Ja, want zo meteen Ed Meerman hier bij Radio M Utrecht. Even over, ga je op missie om zaterdag naar school vroeger? Even kijken, Marcel van Delft die zegt, ja, de brugklas 1969 en 1970, zaterdagochtend, eerste uur godsdienst, tweede uur Duits. En hij schrijft, een verschrikkelijke ochtend. Nou Marcel, er zit ook weinig ruimte in voor een feestelijke start van het weekend. Hè? Je wordt wakker en denkt, heerlijk zaterdag, nee. Eerst, nou ja, eerst God en dan naamvallen. Na middernacht bij Zeit von zu ausgegeben. Oké. Ja, maar je wist niet beter. Paula van Elver Scholtes die zegt, ja, ik simpel, ja, geen enkel probleem, denk ik. Je wist niet beter. Ja, dat is meteen natuurlijk ook het punt. Als iedereen om 8:30 met zijn tas naar school loopt, dan denk je toch niet, ja, mijn grondrechten die worden geschonden. Nee, je gaat gewoon. Alice van Helden die deed iedere zaterdagmorgen en schrijft er meteen bij, heerlijk dat het afgeschaft wordt. Ook duidelijk. En Wilma de Kruijf, die even kijken, die zegt, Lot die zag in de 67, zat in de eerste klas van de MULO, van 8 tot 12. En Wilma Broeks, 8:30 tot 12. En Jolie Muur zegt opgelucht, gelukkig niet. Haar oudste zus wel, die kreeg op zaterdag Frans. Dat is ook iets waar haar zus nog jaren kon nadragen. Jij mocht uitslapen. Nee hoor, ik moest eerst Frans. Zometeen veel plezier bij Radio M Utrecht. Het Gouden Weekend. Bij Radio M.
1: Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
2: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50.
3: Voordeelhaartjes.nl. Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Hey Raymond!
8: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Hey,
8: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
12: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
14: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
15: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
14: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
16: De nieuwe Bed 2 TTA is er voor ondernemers zoals Bob.
17: Morgen.
16: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
17: Echt waar, joh?
16: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet BTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
18: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 3 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
19: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
20: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
19: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
20: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
11: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
21: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.

0: was al op volle toeren. Maar nog even nazomeren met ABBA, 48 jaar geleden, want daar hebben we het over. Summer Night City was dus echt nog een laatbloeien vandaag, onze smaakmaker als aperitief.
1: Het is zaterdagmiddag, dit is het Gouden Weekend, met Edwin Meerman.
0: En later gaat het nog meer over zomernachten. En toch is het gewoon deze week van 1978, waar we dus de komende 2 uur in zijn. De 70's dus vandaag in dit Gouden Weekend, met het volgende uur de top 10 van de Nationale Hitparade. En even voor 7 weer een zoet toetje en dan blazen we die 48 kaarsjes weer uit. We gaan de taart aansnijden en er zit van alles op. Ook een hoop zoetigheid overigens vandaag. Laat die hitregen maar komen, inclusief Pussycat. Het is zelfs nog een beetje september vandaag. En ook bijna zaterdagavond. Dus deze komt op het juiste moment. Herman Brood hebben we er ook bij vandaag bij het eten. En weer een hoop smaakmakers, gebakken lucht erbij. En natuurlijk de pittige en sentimentele sausjes. En met champagne vandaag. Toen we op 10 october 2003 begonnen, hadden wij uiteraard nooit kunnen bevroeden dat we 23 jaar na dato nog altijd bruisend van energie dit programma kunnen maken. En met heel veel plezier. En ook zeker met de stem van Andrew Gold, die er helaas al niet meer is, maar leeft hier wel voort.

Earth, Wind & Fire in de voetsporen van de Beatles. Hey, Got To Get You Into My Life was dat. Hier en daar ook wat hits die overgebakken zijn dus uit deze week van 1978. Lekker bij het eten, lekker smullen van al dat sentiment, zeg maar. En we duiken ondertussen ook even in de kranten van deze week, 48 jaar geleden. We hebben op dit moment net een nieuwe premier. Hij heet Van Acht, dus ook net een nieuw kabinet met Hans Wiegel uiteraard erbij. En er worden nieuwe verkeersregels gepresenteerd in de krant, lees ik. Ook een hit op dat moment is de lijn van Max Tailleur en andere telefoonlijnen die vaak gebeld worden. Ik zie hier ook een advertentie van een gloednieuwe auto. En dan lees ik ook nog over een jarige deze week in de koninklijke familie. De voetbaluitslagen doen we er even bij. En postcodes zijn nog maar net ingevoerd. Nog lang niet iedereen heeft er eentje. Maar ze worden wel steeds meer gebruikt. En nu even wat romantiek in de muziek. Johnny Mathis en Denise Williams.

0: Manfred Mann's Earth Band. En het was John Simon van de band, zeg maar de band zonder naam van begin jaren 70, die het ook al eens had opgenomen en op zijn LP had gezet. Dan gaat hij zo een stukje langzamer. Baby's on the road again, wearing different clothes. Uiteindelijk dus vol gas. Met Davis on the Road Again. En in die nieuwe versie staat hij deze week 42 in de nationale hitparade. Het was dus al volop oktober, maar toch nog even die wet day in september zometeen. Eerst wat berichtjes uit de kranten van deze week. Nu we toch op de weg zijn. Het gaat ook over nieuwe verkeersregels. En dan vooral ook de mistlamp die aandacht krijgt. Want het zal binnenkort toegestaan zijn om aan personenauto's, vrachtauto's, autobussen en aanhangwagens meer dan één mistlamp te voeren. Bovendien zal de automobilist zijn mistlamp binnenkort ook mogen laten schijnen binnen de bebouwde kom. Tot nu toe was dat taboe. En nog een heleboel andere nieuwe regeltjes die deze week dus in de krant te vinden zijn. Hoe laat is het? Hoe luidt de nieuwste mop van Max Tailleur? Waar zijn vanavond jazzconcerten? Hoe klinkt een Fries gedicht? Welke planeten kunnen we vannacht bekijken? Wat is de hit van de dag? Of wat eten we vanavond? Miljoenen keren per dag pakken Nederlanders de telefoon voor een antwoord op zulke vragen. Ze draaien dus de zogenaamde luisterlijnen waarop bandjes met ingesproken informatie hoorbaar zijn. En de PTT die verdient goud hieraan. En ook nog een heel overzicht hier van welke nummers er zijn. Met bovenaan een klassieker 002, dat is de tijdmelding. Dan lees ik ook over een jarig in de koninklijke familie. Dat is prins Constantijn, de jongste zoon van prinses Beatrix en prins Klaus. Prinsje nog druk bezig met wisselen, zo ook te zien op deze foto. Hij hoopt zijn 9e verjaardag te vieren, de 11e. En dan gaat het ook over voetbal uiteraard. De uitslagen in de eredivisie Sparta-Utrecht bijvoorbeeld, neem ik even mee, werd 2-0. En ook Amersfoort Willem II in de eerste divisie nog even, dat werd 1-1. En ook dit nog, want van de tientallen miljoenen privépoststukken die de PTT dagelijks via de brievenbussen in handen krijgt, is nog slechts 30% voorzien van een postcode. De centrale directie van de PTT in Den Haag waarschuwt dat alle post die niet is voorzien van een postcode in de toekomst als post met onvolledig adres zal worden beschouwd. Want die is dan maar net ingevoerd, die postcode. En 30% ongeveer is nu voorzien dus van zo'n code. Maar dat moet flink gaan verbeteren. Het gaat langs wel de goede kant op afges. En dan nog even dit.
1: Ondanks allerlei nieuwe vormen van amusement heeft de kermis nog niets van zijn magische aantrekkingskracht verloren. En dat geldt zowel voor ouderen als voor de jeugd. In dit nu bijna afgelopen seizoen is een nieuwe attractie op de kermis verschenen. Met schreeuwende koppen worden bezoekers naar binnen gelokt voor een 70 mm filmvoorstelling in een luchtdruktent. Op een projectiescherm van 180 graden horizontaal en 90 graden verticaal worden twee korte films vertoond via een projector met een speciale supergroothoeklens. De 10 minuten durende voorstelling wordt begeleid door een reeks sterke geluidseffecten die samen met de bewegende beelden bij het publiek dat in de tent staat bepaalde werkelijkheidssensaties moeten oproepen. De suggestie die van de film uitgaat wordt overigens rijkelijk overtroffen door de werkelijkheid van de kermis. Dat veelbezochte fenomeen waar men aan het eind van de vorige eeuw voor het eerst filmvoorstellingen kon zien.
0: Stappen we nu even in de Hollandse hitcarousel. Hier is Pussycat. Pussycat.

Deze week op 45 in de Nationale Hitparade. Hij draaide ook nog op 45 toeren, misschien kon je het horen. Run for Home van Lindisfarne en een van de jongens van de band, Alan Hull, die schreef het. Het gaat over de vermoeidheid van de toeren en de opluchting om weer lekker terug te keren naar huis. Want het leven van een artiest gaat lang niet altijd over rozen. Run for Home dus. Nou, dan weer even wat gebakken lucht zo bij het eten. Het nazomer er nog flink in de lijst. Dit kwam ik ook tegen. La Bionda.

Een mooie overvriendschap. Kenny Loggins en Stevie Nicks inderdaad. Zij van Fleetwood Mac in een opvallend duet. Whenever I Call You Friend was dat in het Gouden Weekend van Radio M Utrecht. En het is bijna zaterdagavond. Herman Brood en His Wild Romans. Toen was het al een uurtje eerder donker in die tijd. Want de zomertijd liep al eind september af, hè? Nu ga je ook alweer merken dat we toch verder in de herfst komen. Buiten vallen de plaatjes, binnen draaien de plaatjes. En deze rauwkost ook vanavond dus lekker bij het eten.

En ook deze heeft nog een hoog zomers karakter, maar was eigenlijk echt een hit in de herfstvakantie vooral van 1978. Snelstijgend deze week naar nummer 19. Dus nog veel beloofd ook voor de komende weken. Dreadlock Holiday. En dit zijn Marshall en Heen. We hebben ook hier en daar wat leuke duetjes vanavond die de revue passeren. Dit is ook wel heerlijke gebakken luchtzomer. Op 21. Dancing in the City.

Julian Marshall en Kit heen samen. Dus, en Dancing in the City. Dan kan ook het volgende uur voldoende gedanst worden. Ik hoop dat je me blijft volgen. En ben dan hier. Met deze lage stem staat ze hoog in de nationale hitparade. En we gaan ook nog even terug naar die andere zomernacht. In die herfst. En ook in de krant gaat het nog over Grease. De hit van dat moment. Zometeen dus na zessen in dit Gouden Weekend met deze week van 1978. Lekker bij het eten. Ik zeg wel eens, het swingt hier niet onregelmatig de pan uit. Nou, we hebben nu een mooi voorbeeld ervan. Het grote debuut van Dire Straits.

0: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
1: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
3: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
8: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
10: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
11: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
12: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
13: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
14: Clemens Peters met het NOS Journaal. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was na een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. hadden gestaan. Ze schoten de beveiliger dood. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van cocaïne via de haven van Duinkerke. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er zijn geen slachtoffers gemeld, wel is het vliegveld geëvacueerd en zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de Jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit en de rook was aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Paul Seixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone, die de plaatsen 2 en 3 voor zich opeiste. Het was de 13e keer dat de zegen naar een coureur uit Frankrijk ging. Het weer, buien, maar ook met zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
15: Voordeeluitjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf €39 per nacht.
16: Voordeeluitjes.nl.
17: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival. Van oktober tot kerst.
15: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
16: Voordeeluitjes.nl.
18: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autobedrijf Zandvoort.
19: Autoscout24.
20: Download de app en start met vinden.
21: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
22: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, eet smakelijk voor straks.
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
22: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
24: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
25: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
26: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
27: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
28: Honda, the power of dreams.
13: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
29: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.

0: Net als Baccarat even daarvoor vanuit Spanje. En je ziet het ook wel aan haar naam, Luisa Fernández. En ze was pas 16, dit meisje. Veelbelovend voor de komende weken in de Nationale Hitparade. En deze week is ze nieuw op nummer 49 met Lay Love on You. Het lijkt hier wel een beetje op. Baby, you left me standing in the rain. Dat is John Paul Young.
1: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
0: Meer regen zometeen. We hebben ook al Wet Day in september gehad. Nog een uurtje in deze week van 1978 dus. Historische herfst. Vanaf volgende week zaterdag dan hebben wij een weekje hele andere tijden. Dan zijn we weer eens in de 60's. Hè? Zoals het altijd in oktober gebruikelijk is. Het is immers ook maand van de geschiedenis. Nou, dat is het hier het hele jaar door. Maar volgend weekend staan we dus helemaal in het teken van de jaren 60. Vandaag 1978. Morgen zijn we nog even in 1981, zeg ik. Met in dit uur dus het geluid van 48 jaar geleden. En de top 10 hebben we erbij van deze week. En even voor 7 nog een zoet toetje. En dit is ook wel heel meer zoet. Kom maar door. Three times a lady. Die staat klaar. Three times a lady. Daarover gesproken. Marga, José en Petty zijn er ook. Maar eerst even dat fijne regenbuitje van de darts. Zakdoeken bij.

0: andere poll. Ja, er waren er best veel in de jaren 70. Over de strip in Las Vegas. Uit het rijke verleden van het Gouden Weekend. Paul Nicholas. Ja, we zijn toch alweer 23 jaar in de lucht, hè? Deze 10 oktober.
1: Deze week NCRV. Favoriet.
0: En op zaterdag 7 oktober 1978 was dat dit lied. Neil Young en Crazy Horse.

0: hier 48 jaar jonger ook. Melancholietje. En troostrijk ook over het accepteren van het leven en de tijd die verstrijkt. Pas prima in dit programma, we zijn inmiddels al 48 jaar verder. Comes a Time, en elke uur te horen op zaterdag 7 oktober via Hilversum 3. Toen had je nog iedere dag een speciale plaat die dan onder de aandacht werd gebracht. Steuntje in de rug dus ook voor Neil Young. Zometeen de top 10 van de Nationale Hitparade, maar eerst nog even iets heel anders. Er waren nog volop kinderprogramma's ook op de radiozenders te horen. En voor dit programma was er nog een mooie prijs, een Edison.
1: Hallo, hallo. De AVRO presenteert Radio
0: Lawaai. Wieteke van Dorst.
1: Radio Lawaai.
0: En Bernie Bos.
2: Zullen we stellen, Gijs?
3: Ja.
2: Je begint hier bovenaan staat de taal.
3: Ja.
2: En dan komt er...
4: 1, 2, 3, 4, Fietsbom.
5: Nou, het is gewoon leuk dat je zoiets krijgt. En verder, ja, het is altijd wel een beetje een maffe vertoning. Maar ik vind het wel leuk dat we een onderscheiding krijgen. Ja.
6: Dat is toch zo'n plaat die gauw anders onder de tafel valt, hè? Omdat als ouders een cadeautje kopen of opa's en oma's voor hun kinderen, denken ze toch nou iets wat bekends van televisie. Paulus, Peppi, Kokkie. En dan heeft die plaat eigenlijk niet de aandacht. Want mensen kopen niet zo gauw educatieve kinderliedjes. Maar ja, nu die een Edison heeft, nou, die belangstelling is hartstikke
0: dus
6: leuk.
0: Dus een mooie Edison voor de LP die hoorde bij het programma. En dit is weer voor de grote mensen. De top 10 van deze week in 78. Begint met Jeff Wayne. Spannend, The Eve of the War.

De hele zomer van 1978 werden we opgewarmd voor de nieuwste rolprent in de bios Grease. En net na Saturday Night Fever opnieuw dus weer een mooie rol ook voor John Travolta en Olivia Newton-John erbij. Deze plaats stond wekenlang aan de top. Deze week inmiddels op nummer 9 in de nationale hitparade. You're the one that I want. En ik zie in de krant ook nog deze week een mooie nacht in Amsterdam, waar de film in première ging met heel veel dansende mensen en ook een aantal Nederlandse sterren die erbij aanwezig waren. Anita Meijer, Diana Marshall, Penny de Jager, Shirley Zweres, Margriet Eshuis, Patricia Payen, haar zusje, Yvonne Kili en nog een aantal anderen ook, Eddie Owens bijvoorbeeld. Dat ziet er heel gezellig uit. En ook hier kon je lekker op dansen. En nummer 8, twee hits tegelijk zelfs voor Boney M, Peter Mann en wij doen Rasputin.

Nieuwe Rage in 1978 was ook zeker Blondie. En net als Denis Denis was dit alweer een oud nummer. Zo'n jaar of 20 eerder opgenomen door Buddy Holly. You're gonna say you'll miss me. You're gonna say you'll kiss me. Yes, you're gonna say you'll love me. Cause I'm gonna love you. De antieke uitvoering van I'm Gonna Love You Too. En op nummer 6 in de top 10 van deze week in 1978. Weer terug naar Greece, Frankie Valli.

De lage stem van Amanda Lear. En ook best hoog in de nationale hitparade, dus deze week op 5. Er werd volop gespeculeerd over deze zangeres. Of het überhaupt wel een dame was. Haar geboortejaar allemaal een beetje in nevelen gehuld. En dat kleurt best mooi zo bij Follow Me. En op 4, daar staan de Commodores deze week. Met een nieuwe zanger, Lionel Richie. Hij schreef het nummer zelf. Geïnspireerd door een toast die zijn vader uitbracht tijdens het 37-jarig huwelijk van zijn ouders. En zijn vader zei daar dat zijn vrouw zijn moeder, zijn vriendin en zijn liefde was. 3 times a lady. En Lionel droeg het dan weer op aan zijn vrouw destijds, Brenda, en zijn moeder.

Dit gouden weekend van Summer Night City tot aan Summer Nights. En dat halverwege oktober 1978. De herfst inmiddels op volle toeren. Alles dus vanwege de film Grease die net in première was gegaan. En we komen zo nog even terug overigens in de bios. Maar eerst op 2.

Ook een three times a lady zou je kunnen zeggen. Marga, José en Patty, deze week staan ze twee met You're the Greatest Lover. Ja, de dames aan de dis. We hebben net al even gehoord met John, maar ook nog in haar eentje. Dat is de vetste hit uit Greece. Deze week.

0: En ook best nog wel een beetje uit de hoogte, zo aan de top in de nationale hitparade. Olivia Newton-John dan ook nog solo met Hopelessly Devoted to You. En zo kwam de film Grease vanavond dus ook muzikaal op de radio voorbij. Ja, wel nog een heleboel andere leuke liedjes zou kunnen draaien. Maar ja, 2 uurtjes zijn snel om, hè?
1: Even voor 7. Radio.
0: Ik heb nog een zoet toetje, dus tegelijkertijd ook palingsaus. Maar lekker licht verteerbaar. Naast BZN en de Cats hadden we ook Next One. En dit heet Realité. En morgen dan zijn we in 1981. Ik hoop dat je ook dan weer luistert. En voor nu een goede avond.

0: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
1: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
0: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks Bo.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie Olifant.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
9: Morgen.
8: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
9: Echt waar, joh?
8: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
10: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
13: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis, waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. Twee dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de Jemenitische Houthi-rebellen op het vliegveld. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Paul Sixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije in Italië op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone. Het was de 13e keer dat de zegen naar een coureur uit Frankrijk ging. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 daarvan was wel in eigen doel. Vanavond spelen onder meer Feyenoord AZ nog tegen elkaar, de nummers 1 en 3 van de ranglijst. Het weer aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wordt het wel wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls. Nu in Museum Gouda.
14: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival. Van oktober tot kerst.
0: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
12: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: De avond van de nostalgie. Een avond om nooit te vergeten.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen op het traject. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een open geslepen deur van een technische ruimte. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. En er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen op het vliegveld 3 mensen om het leven bij een raketaanval door de Jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een man die vanmiddag een tijgerverblijf in een Britse dierentuin was binnengegaan is overleden, meldt de politie. De man werd in het verblijf aangevallen door een tijger en dat leidde tot ernstig letsel. Hij is ter plekke doodverklaard. Waarom de man het tijgerverblijf binnenging is onduidelijk. De politie laat weten dat er nog steeds verder onderzoek wordt gedaan in het Yorkshire Wildlife Park. De dierentuin blijft morgen dicht voor het publiek. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer was dat wel in eigen doel. Het weer. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Het is regenachtig. Vannacht iets droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: De avond van de nostalgie. Een avond om...

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rennen er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september bij zijn huis in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie door de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. De algemene ledenvergadering van de NSC in Breda is in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur was afgetreden. De vergadering werd gekenmerkt door oneenigheid over de agenda. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. In Breda was ook Kamerlid Mona Keizer, die aandacht vroeg voor haar politieke project. Uit protest over haar aanwezigheid verliet een deel van de aanwezigen de zaal. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde nog te horen en te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Het weer, het is regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zal volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. En daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen, meldt een organisatie die de ontwikkelingen van de oorlog in Soedan bijhoudt. Volgens deze organisatie zijn de rebellen van RSF verantwoordelijk voor de aanval. Een vluchtelingenkamp in de Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land, zou het doelwit zijn geweest. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. De RSF voert al 3 jaar lang een burgeroorlog tegen het regeringsleger. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voordat de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan gaf smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. In de Eredivisie heeft Feyenoord de topper tegen AZ gewonnen. In Rotterdam werd het 2-0 door doelpunten van Ferry en Lopez. Door deze overwinning neemt Feyenoord de koppositie in de Eredivisie over van AZ. Go Ahead Eagles en Sparta speelden vanmiddag gelijk. In Deventer werd het 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer deed hij dat in eigen doel. Het weer regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: is even na 10:00. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: Terugkijken op de mooie dingen en vooruitkijken naar de mooie dingen die komen gaan. Dat is mijn advies na het horen van Yesterday van de Beatles. Waarmee de zaterdagavondeditie van de Love Songs op Radio M Utrecht officieel is geopend. Ik hoop dat je een fijne avond hebt en dat je die gaat afsluiten met dit programma en al die mooie liedjes die ik voor je mee heb genomen. Het kan zijn dat je aan het kaarten bent met vrienden. Het kan zijn dat je zit te puzzelen, een kopje thee aan het drinken bent, je tanden aan het poetsen bent. En het maakt mij ook helemaal niet uit wat je doet, als je de muziek maar lekker tot je laat komen. Want die is de moeite waard.

De mooiste muzikale hoogstandjes hoor je hier op Radio M Utrecht. Ook bij de Love Songs, Barbra Streisand en de broertjes Gibb in Guilty. Er is werkelijk niets waarover ik me schuldig hoef te voelen als het gaat om de muziek vanavond. Zometeen hoor je Suzanne en Freek. Eerst Mighty Sparrow en Byron Lee.

Mooi is dit, hè? Don't let the sun catch you crying. Carry in the pacemakers. En als de tranen toch vloeien, dan droogt de zon ze ook wel weer op, hoor. Wees maar gerust. Come bring

je herboren voelen als de liefde toeslaat. Iedereen kent dat gevoel wel. Misschien is het lang geleden, maar denk er nog maar eens aan terug. Hoe dat was toen de liefde toesloeg. En ondertussen zitten we midden in de herfst. En die herfst betekent natuurlijk vallende bladeren. Meer eekhoorns op de weg. En ook heel erg genieten natuurlijk van alle paddenstoelen die er zijn op dit moment. En misschien ook wel kleine dieren die je tegenkomt. Vredig en volledig ontspannen ligt daar, onbewust van enig gevaar. In diepe rust verzonken, een klein bruin bolletje te ronken. Ver weg in het kale winterse bos heeft hij zich opgerold tussen bladeren en mos. Ik glimlach. Dit kleine stekeltje trekt zijn eigen koers. En stiekem, heel stiekem, ben ik een tikkie jaloers.

Nederlandse band. Chef Special In Your Arms hoorde je op Radio M Utrecht. Cool and the Gang komt eraan. Na dit lieve liedje van Dr. Hook, A Little Bit More.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zou volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. Daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Op zijn vroegst dan is de schade hersteld na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt toen een aannemer op een melding van een storing afging. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. In een dierentuin in Yorkshire in Engeland is een man door een tijger doodgebeten. De man was om onverklaarbare reden het tijgerverblijf in de dierentuin binnengegaan en werd daar gegrepen. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. Het weer. Vannacht blijven in het noorden veel buien voorkomen. In het zuiden is het vaker droog. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen start de dag in het noorden met veel buien. In het zuiden is het op een enkele bui na droog. Later wordt het ook in het noorden droger. En het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Dat melden bronnen aan de New York Times. Tientallen mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die reageren daarmee op het offensief van het Jemenitische regeringsleger dat met steun van de Saoedi's grondgebied verovert op de rebellen in Jemen. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. Tientallen mensen hebben zich de afgelopen dag verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is de komende dag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en op...

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het Jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook de komende dag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en gecontroleerd. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen. De aanval zou het werk zijn van de RSF, die al 3 jaar tegen het Soedanese leger vecht. Het doelwit was een vluchtelingenkamp in Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden, daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop, voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody's talking at me.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
1: Utrecht. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel, 1 bij een verkeersongeluk.